0: partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadcentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd De Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweden.

secret.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter, achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Michail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Michail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd BB Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel

0: Dat straks.
1: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
2: Taking you back to the 60s, 70s, 80s. This is on internet.
3: Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: spellen kunnen ze in ieder geval. Hè? Ja, een hele goede morgen. LBS, dat was de start.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días, también.
2: Guten Morgen an dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
6: Goedemorgen aan jou ook.
7: Zao shang hao, ni ye shi.
8: Bon dia, tu también.

0: weer het begin van een nieuwe zondag. De Magic Airways Team is hier weer. De hele dag lang tot vanavond 8 uur. De mooie programma's zoals je dat van ons gewend bent. Heb jij er ook zin in? Ah, gelukkig. Ja. Anders zat ik hier voor niks achter de microfoon en dat is niet de bedoeling. Ik zeg maar, let's go.
1: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: De hele wereld in beweging, zeg ik dan maar, hè?
1: I couldn't believe.
0: Goedemorgen Leo, je bent er ook bij, zie ik. En nog een aantal andere vaste luisteraars. Heel fijn, dan ben ik niet alleen.

0: ook Goedemorgen, ja, komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
1: Uitsluitend een historische waarde, ja. Betekent dat ze eigenlijk niks voorstellen. We hebben zelfs jingles, zal ik maar zeggen, in onze programma's. Over de hele dag zul je ze horen. Ja, niet zoveel natuurlijk, maar zo af en toe. Voor de sfeer van Miami Go.

0: ze heeft het absoluut naar de zin. Ze vindt het leuk bij Golden Oldies Radio. Ja, jouw favoriete radiostation.
1: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio.

Wat gebeurt er allemaal hier in de studio? Dit zijn onverwachte momentjes, ja. En dat heb je natuurlijk altijd als je een live programma presenteert. Dan maken de mensen dat ook van dichtbij mee. En dat gun ik jullie ook van harte. En je mag me dan ook uitlachen. Dat vind ik helemaal geen probleem. Ja, het is een zondagmorgen. De sukkel mag de dag openen. Hoe fijn is dat?

heerlijke muziek weer op deze zondagmorgen. En ik hoop dat je daar van harte van geniet. Er zijn van die mensen die s'avonds met disco hun bed instappen. En die 's morgens ook uit bed stappen met een goede been en er nog altijd voor die muziek gaan. Voor de disco. En voor hen draai ik speciaal deze. Lou Rawls gaat voor je zingen. Luister maar. You.

You'll never find another love like mine. Met andere woorden, hij vindt zichzelf volgens mij nog wel fantastisch. Maar ze is toch bij hem weggegaan, dat was duidelijk.

dat was het geluid van Alba natuurlijk in de show. Zullen we het even wat rustiger aandoen? Is dat een goed idee? Wat dacht je dan van deze song? Wat was het populair? In 1975 klonk het over heel West-Europa. Natuurlijk, vanaf het zendschip Mi Amigo. Het prachtige Sailing.

met de wind in de zeilen, hè? Daar weten ze in Friesland trouwens alles van. Scootjesielen, ja. Wat was het mooi weer gisteren. En daar hebben ze natuurlijk met emmers van genoten. Heerlijk. Rod Stewart met die heze stem. En hij zong het, hè? Die mooie song Sailing.

Even een ogenblik terug in de tijd. Heel lang geleden was het een succes. Voor Brooke Benton en Dinah Washington. En baby, you got what it takes. Oh, wat zijn dat mooie plaatjes van toen. We mogen ze graag draaien hier in de show, hè? En genieten.

0: Dat is een station waarnaar je luistert.
1: Ja.
0: Je hebt het je favoriete radiostation gemaakt. En daar ben ik heel gelukkig mee. En op zondagmorgen tussen 8 en 10 zijn wij samen. Met de mooiste muziek. En vooral veel uit onze jeugd, hè. Nummers waarvan je denkt, oh ja. Deze bijvoorbeeld van Chess & Dave. Ain't No Pleasing You.

Met andere woorden, heeft het beste voor je. Ja. Hij wil het naar je zin maken. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Het is zondagmorgen. Neem mij vooral niet serieus.

0: gaat het om, hè? Op zondagmorgen. Jij en ik. Me and you. En mocht je er wat later bij zijn gekomen, leuk dat je erbij bent nu. En ik hoop dat je verder blijft hangen, want dat is belangrijk. The sound of me, amigo.
1: Every Sunday from 8 to 8. Olé. Golden Oldies
0: Radio. Als je naar TikTok gaat, hoor je de laatste tijd heel veel dit. Wat is dat populair? In Engeland staat het in de hitparade. Ja, bij ons nog niet, maar dat gaat gebeuren.

wat vind je ervan? Leuk, hè? Het heeft een beetje het geluid van de zomer. De zomer van 2026. Danny Darko. En diggity, hey. Ja. Wat denk je? Gaat het een hit worden ook in Nederland in de hitparade? Ze verdienen het wel, hè? En dan denk ik dat dit ook echt een zomers geluid is. En ik heb het veel gedraaid. Ja. 1972 was dat een groot singlesucces.

0: uit de zomer. Ik zei het al lang geleden, 1972 als ik het me goed herinner. Maar ik kan ernaast zitten, dat is een leeftijdsdingetje, zal ik maar zeggen. Oh, ik kreeg ook een berichtje van een lieve dame die altijd luistert, Jolanda. Jolanda Eldenkamp. En ik heb in het begin van mijn programma gezegd, ik ben een sukkel. En ze zei, nou, een sukkel, nee hoor. En ik luister heel graag naar jou. Dankjewel, Jolanda. Dat houdt mij op de been, zal ik maar zeggen.
1: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
0: En ik koos voor deze. Ja, heel mooi. Vanessa Shakia. Zij gaat het voor je zingen. En wat zingt ze dan? I'm in love.

Wat is de liefde toch mooi, hè? Een boodschap vanuit een hart. I'm in love with you. Ik laat hem horen tot de laatste toon. Prachtig toch? Maar nu gaan we weer normaal doen, hè? Ja. En ik neem je weer mee naar de jaren 60. Naar de succesvolle periode van Diana Ross en de Supremes. Deze dus.

Ja, die geweldige sound. En op een zeker moment ging Diana Ross solo. En daar hebben we natuurlijk ook aardig wat mooie hits aan te danken. Vrienden, ze zijn er weer allemaal vandaag. Van vanmorgen 8 uur tot vanavond 8 uur hoor je de mooiste programma's bij Golden Oldies Radio. En straks tussen 12 en 2 hebben we ook een hele sympathieke man die voor jou de plaatjes draait. En dan heb ik het natuurlijk over Ad. En hij heeft een rubriek in zijn show. Echt waar. En dat is deze.

0: op de Facebookgroep.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Art Vlaming vaart met je mee.
2: Absoluut.
3: Ook zijn programma heb je natuurlijk invloed, hè?
2: Oh, invloed.
3: Appenvloed. Het heeft een speciale Facebookpagina en daar kun je aangeven wat je wilde. En dan heb ik deze.

En dat ga ik in de tweede uur natuurlijk ook doen, hè. Ga zorgen dat je je thuis voelt. Bij ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Afgelopen week heb je gestemd, weet je nog? En uiteraard gaan we straks de plaatsen draaien met de meeste stemmen aan het begin van de tweede uur. Zoals je dat van mij gewend bent. Hé jongens, hou nou toch eens op. Ja. We gaan eerst eventjes nog luisteren naar de fragmentjes van vorige week. En dit zijn deze. 1.

0: Ja. Wat zal straks de eerste plaat worden in de tweede uur?
1: De cover van de week.
0: Nu even deze. In 1964 werd het door twee heren uitgebracht. En Elvis vond het ook prachtig en nam het op zijn

0: niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo.
1: En zo is het.
0: Golden Oldies Radio.
1: Ja, dat is het station waarnaar je luistert. Elke zondagmorgen weer. En dit is de plaat met de meeste stemmen. En dat was duidelijk. The Electric Light Orchestra. En hier is Mr. Blue Sky.

0: Ik hoor sommige luisteraars al zeggen: hij draait hem, hij draait hem. The Electric Light Orchestra. En Mr. Blue Sky. Ja, ze kunnen nog wel een poosje doorgaan. Maar dat
1: travel
0: is de bedoeling niet.
1: Back in time for the best music. Golden Oldies Radio.
2: The best music. Golden Oldies Radio.
0: En zou die ook mijn favoriet draaien? Denken die anderen die ook meegestemd hebben? Ja, deze

0: zo zie je maar, als je meedoet met het stemmen, dan komt jouw favoriete plaat voorbij. In ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En natuurlijk gaan we deze week weer stemmen op fragmentjes voor je volgende week.
1: Nummer 1.

lekker sfeertje. Till the going's gone. Miranda Lambert. Je kan haar volgende week weer verwachten. Maar dan het eerste uur van ook Goedemorgen natuurlijk. En ja, er was een tijd dat country het heel goed deed, hè, in onze hitparade. Dan denken we terug aan de jaren 70 aan zangeressen als Lynn Anderson en Tammy Wynette. Maar ook Nederlands talent, Somerset bijvoorbeeld en The Tubbles.

0: Lois Jeans Broeken. L-O-I-S, Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
3: Golden Oldies Radio. Miami Go. Music all the way.
4: En dit is zonder meer een van de favoriete platen. Van heel veel Miami Go luisteraars. En ook Goedemorgen gaan we hem nog een keer draaien. Creedence Clearwater Revival en Hey Tonight.

Yes, yes, yes. Mijn favoriete plaat komt voorbij. Dat was een van de berichten die ik zojuist binnenkreeg. CCR, Creedence Clearwater Revival. Zoals wij destijds allemaal zeiden. Ja, en dat hoort.

reken er dan ook op dat ik dit een keer draai. Eddie Wally is hier en gaat voor jullie zingen. En wij luisteren gewoon gezellig in Nederland mee. My Melody d'Amour. Het gaat dus over de liefde, hè? La.

0: ja, wie is het dan, hè? Annie, I'm not your daddy. En daarmee doken we eventjes naar 1982. Dat is ook een mooie hitsingle succesjaar, zou ik kunnen zeggen. We kijken op de klok en ik zie dat de hoogste tijd is voor dit.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: En
1: van harte gefeliciteerd.
0: Ja, er zijn weer wat Facebook-vrienden van mij jarig. En zoals je dat gewend bent in mijn tweede uur, feliciteer ik ze dan in de uitzending. Maar ja, zit jouw naam er dan ook bij? Zit je nu nog te luisteren? En straks krijg je visite en ga je aan de taart en de drank? En maak je er iets moois van? Misschien wel een tuinfeest, dat zou kunnen, want het weer zit nog mee. Ik mag noemen Martijn Sietsema. Hij is volgens mij de jongste in de lijst. Hij tikt 47 jaar aan. Remy Belaert, ook hij is jarig. Van harte. Luca Bromet. En last but not least, Beb Tuinenburg. Allen van harte gefeliciteerd en maak er een mooi feestje van. Oh, en voor hen ga ik natuurlijk een leuke feestplaat draaien. En daarvoor ga ik naar een nieuwe single. Ja, natuurlijk. Luister maar. Deze ken je misschien nog niet. Loesoe. Van Marco Schuitmaker.

Als dat geen zomerhit wordt, dan weet ik het niet meer. We halen hem af en toe in het programma. Dat is een hele aardige gast. Ja, dat was zijn allernieuwste. Loesu, zo heette het. Vrienden, we hebben heel veel vandaag. Natuurlijk, tot vanavond 8 uur. Mooie programma's hier bij Golden Oldies Radio. En deze man, die komt ook voorbij.

0: met Joe Wells.
1: En natuurlijk ook zijn rubriek komt voorbij.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: Bill Withers, Ain't No Sunshine.
4: Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day.
3: Het origineel of de cover.
2: Of Joe Cover.

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Ja, je verwacht het misschien niet, hè? Maar als ik het voor het zeggen heb, dan kies ik dit keer voor Joe Cocker. Ja, niet alleen deze rubriek komt bij hem voorbij, maar hij krijgt vanmiddag ook visite. Ja, hij gaat iets drinken met een zekere dame. Je hebt hem misschien wel op Facebook gezien. Onze Cindy. Oh, dat is een stuk. En hij krijgt haar in de studio. Nou, je begrijpt het wel, hè? Ik ben jaloers. Ik ben benieuwd wat zij vandaag in zijn studio gaat doen eigenlijk. Als ze het samen maar netjes houden, hè? Dat zal toch wel. Hier is Cliff Richard. En hij zingt, natuurlijk, Dreamin'.

0: Ja, man die vele decennia grote singlesucces heeft gescoord. En hij heeft zelfs een eigen radiostation en daar klinken dit soort melodietjes nog steeds. Of ik wat wil drinken, ja dat is goed. Mag het dit zijn?
1: Broodmerk koffie van Douwe Egberts. Douwe Egberts koffie, lekkere koffie.

de komende dagen wordt het weer heel heet. Vandaag valt het allemaal nog wel mee, als ik het goed heb begrepen. Vrienden, ik heb even gekeken bij het stemgebeuren. En jullie vinden nummer 3 eigenlijk een favoriet. Gladys Knight en de Pips. Gaat dat dan volgende week de eerste plaat worden in de tweede uur van Ook Goedemorgen? Enfin, luister volgende week, dan ga je het meebeleven. Nu gaan we luisteren naar Paul Simon.

Mother and Child Reunion. Oh. Dat geeft een warm gevoel van binnen, toch? Ja, onze Paul. Zo mogen we hem toch wel noemen. Ik had het net even over het stemmen. Ja, iedereen gaat voor nummer 3. Met één uitzondering, Silvio. Die denkt eigenlijk, doe mij maar nummer 2.

0: krijgt op zijn donders auto.
1: Oh, nou,
0: ja, de dames hadden het over opzouten of zo, dacht ik. En voor de liefhebbers, vooruit dan maar weer. Nog een stukje disco en ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En dan komen we bij deze zangeres terecht. Die hoort er ook helemaal in thuis eigenlijk. Viola Wills en Gonna Get Along Without You Now.

0: programma's op zondag. In de sfeer van Mi Amigo, van 's morgens acht tot 's avonds acht. En ja, we sluiten dan af met een hekkensluiter, zoals dat wordt genoemd.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

Een lekkere gauw van Fats Domino. En ook goeiemorgen, die hoort er ook in thuis, toch? Eens kijken, even op de klok. Oh, ik zie dat ik bijna aan het afscheid toe ben. Hij loopt zich al warm. Ik heb het over Ton natuurlijk. Ton heb je misschien op Facebook al gezien. Hij was eventjes bij de Tour van Frans. Maar hij zit straks gewoon weer achter de microfoon.

0: stuk sfeer. En ook goedemorgen. Ja. En dan moet ik afscheid gaan nemen, hè. Dit was die weer. Ook goedemorgen.
1: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.
0: En volgende week ben ik er weer, hè. Dat weet je.
2: The best oldies station. Golden Oldies Radio.
0: En ik weet niet wat je vandaag gaat doen, maar ik zou tegen je willen zeggen, blijf lachen. Want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik heb dit liedje voor de eerste keer gehoord toen ik een jaar of 9 was, denk ik. Ik mocht toen met mijn oom mee naar de bowling in Kortrijk, waar ik woonde. En daar draaiden ze dit soort muziek. Fats Domino, When I'm Walking, Let Me Walk. En nu eerst iemand in de bloemetjes zetten. Ja, je hoort het, Frans. Ik heb het hele feestcomité bij elkaar geroepen om een liedje voor je te zingen.
1: Het was

0: meer dan een half jaar voor het weer carnaval is. Maar we zijn al voorbereid.
1: Jan Schippers.
0: Hiervoor zijn we ook al voorbereid. Tijd voor onze wekelijkse...
1: Keukenbrett.
0: Het is over de laatste zondag van juli. Wat gaat de tijd toch snel? Vandaag wordt trouwens ook de slotrit gereden van de Tour de France, de Ronde van Frankrijk, op de Champs-Élysées in Parijs. Benieuwd wie er daar gaat winnen. Trouwens, mijn vakantie zit erop. De vorige programma's waren vooraf opgenomen. Maar er bleef uiteraard wel contact met de luisteraars die mij berichtjes stuurden. Zoals Niels de Kruijf, die schreef me: "Hoi Ton, ik was destijds een fervent luisteraar. Draai nog eens even en..."

0: Een Vlaamse zangeres die het in 1978 ook in Nederland goed deed. Emily Starr, Nono Sheriff.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Juwelier Zwitserland aan de Molenstraat 3 te Aalst heeft een nieuwe collectie binnen. De nieuwe modellen dameshorloges in 18 karaat wit goud, afgezet met een kroon van zuivere briljanten, zijn echte juweeltjes. Ook zijn er dames- en herenringen in goud gemonteerd met echte briljanten en smaragden. Juwelier Zwitserland heeft de grootste sortering verlovings- en trouwringen, met een keuze uit duizenden modellen met daarbij een leuk herinneringsgeschenk. Verder natuurlijk ook armbanden in 18 karaat goud, colliers, kettingen, oorringen en hangers met gouden munten. Bij Juwelier Zwitserland koopt u vertrouwd en altijd tegen groothandelsprijzen. Juwelier Zwitserland vindt u in de Molenstraat 3 te Aalst, langs de autostrade Brussel-Gent.
3: Every Sunday morning from 10 to 12, Keukenpret.
4: The sound of me, amigo, golden oldies radio.
0: Het was gisteren weer een mooie zomerse dag. Of het vandaag ook zo zal zijn, dat betwijfel ik. De weerberichten die voorzien in ieder geval iets minder goed. Vooral veel regen. Maar...

Neil Sedaka, Hey Little Devil. En bij de Rode Duivels, daar vieren ze feest deze week. Ze hebben sinds eergisteren een nieuwe bondscoach uit Nederland, Mark van Bommel. We keren terug naar het eerste Miamigo-jaar, dat was 1974. Spaans getinte liedjes waren toen heel populair. Geen wonder dat we toen in Playa de Aro terecht zijn gekomen, denk ik. Dit is John Terra, a la Española.

0: afsluiten met een echte olé.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10 op Golden Oldies Radio.
2: Buenos días, también.
3: Good morning to you too.
2: Bonjour à vous aussi.
3: Guten Morgen an dich auch.
4: Goedemorgen aan jou ook.
3: Buongiorno.
1: Bon dia.

Laten we er een gezellig mondharmonicaatje bij nemen. Doet me een beetje denken aan de muziek uit de jaren 70. De zanger is bekend geworden dankzij zijn band Ten Sharp. En sindsdien is hij bezig aan een mooie solo carrière met prachtige liedjes. De nieuwe single van Marcel Kapitein, Friendly

Er is heel wat aan de hand in Frankrijk momenteel. Niet alleen met de bosbranden, maar het is ook een belangrijke dag voor de Tour de France. Met de arrivée op de Champs-Élysées. Dat ligt ver van Saint-Tropez.

muziek was heel populair in de jaren 70. En daar was niet alleen deze man verantwoordelijk voor, hoor. Bob Marley. En ik weet ook niet of ik dit een nieuwe single moet noemen. Want eigenlijk is het een oude opname die nu pas is gereleased. Het gaat om een opname van 50 jaar geleden. In juni 1976, tijdens een concert in Londen in de Hammersmith Odeon. De nieuwe single van Bob Marley and the Wailers, Positive Vibration.

0: voelt het weer helemaal, hè? De vibes van de jaren 70. Bob Marley en de Wailers. Met Positive Vibration.
1: Voor echt lekker Italiaans eten hoeft u niet naar een Italiaans restaurant. Want de Italiaanse gastronomie is in een oogwenk bij u thuis dankzij Sirio Spaghettini. Spaghettini van Sirio. Maar u mag ook Sirio zeggen.
2: Sirio. Listen to some skipper.

0: wie mij een beetje kent of mij al een tijdje volgt, die weet intussen dat ik liefhebber ben van de muziek van Tamla Motown. En zeker van Stevie Wonder. Dit is een van mijn lievelingsliedjes.
1: Every Sunday morning from 10 to 12. Kelken pret with

0: Schipper. Hit tip.
1: Het is mijn recentste tipper. Al van voor mijn vakantie, een maand geleden. En het mooiste bewijs dat er in 2026 ook nog disco gemaakt wordt volgens het aloude recept uit Noorwegen. De Bausa. Lose Myself.
0: Hit tip.

0: Every Sunday from 8 to 8. Golden Oldies Radio. Olé.
1: De sfeer van Mi Amigo, die gaat door tot 8 uur vanavond met alle collega's. Ad, Erik, Wim en Joe, die komen er nog aan na 12 uur. Terug naar de jaren 70 met Ecstasy, Passion and Pain. Good things don't last forever.

0: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Keukenpret bij Golden Oldies Radio. Good things don't last forever. Maar we proberen toch de sfeer van Miamigo zo lang mogelijk vol te houden.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

een beetje een rare opname. Waarschijnlijk oorspronkelijk alleen maar in mono en hebben ze er achteraf nog wat instrumenten bij gezet. Zoals een gitaar en een saxofoon, dat is duidelijk te horen. Lee Dorsey uit 1966 met Ride Your Pony. Je luistert naar Keukenpret in de sfeer van Mi Amigo. Niet alleen op zondag te horen, maar ook in herhaling op dinsdag. Dan hoor je de volledige programmering opnieuw bij Golden Oldies Radio. En nu tijd voor een nieuwe release. Nieuw.

0: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: Bill Withers, Ain't No...

0: Discover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Dat heb je weer goed gezegd, Joe.
2: Time is relative. Especially when the music is good.
3: Keukenbret, zondagochtend,

0: van CCR. De Creedence Clearwater Revival met Green River. Laten we nog eens van ritme veranderen. Tijd voor een all-time classic.
1: Goedemorgen. Keukenpret with

Mooi, hè? Uit de 60s. Gilla Black and Anyone Who Had a Heart. Er zijn zo van die liedjes waar je helemaal geen jaartal op kan plakken. Dat heb ik bijvoorbeeld met dit liedje van Janet Jackson. Uit 1986. Het heet When I Think of You. Ik doe niet anders.

Jackson, When I Think of You. Nu denk ik momenteel aan onze collega's van de nieuwsredactie. Je hoort ze zo meteen om 11 uur met het nieuws, het weer en het verkeer. En dan is er weer een uurtje keukenpret.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats, waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wederom file voor de Duitse grenscontrole vandaag op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

tekstloos, zonder ingewikkelde teksten. Je wordt er niet moe van en je gaat er ook niet van zweten. Je hoorde Sweat van Inner Circle. Goedemorgen vrienden, welkom bij het tweede uur van Keukenpret tot 12 uur. We gaan terug naar 78 met Didi.

0: Waarschijnlijk ken je de versie van de Creedence Clearwater Revival nog. I Put a Spell on You. Dit was een Miamico hit uit 1978 van Didi. Haar echte naam? Anna Dekkers. En ze kwam uit Amsterdam.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamico. En hebben alleen een historische waarde.
2: Sprint Feyenoordkade 14 Rotterdam-Zuid brengt u autobanden van alle wereldmerken tegen de allerlaagste nettoprijzen. Inclusief gratis montage en altijd klaar terwijl u wacht. Bovendien biedt de Sprint u 2 exclusieve uitlijnbruggen voor snel en vakkundig uitlijnen.
3: Autobanden, de Sprint.
2: De Sprint Feyenoordkade 14 Rotterdam-Zuid.
4: Kom eens kijken. Meer dan 1000 verschillende salons aan ongekend lage prijzen. Verkopen aan die voorwaarden, dat kan alleen de firma Vermeer Thijs en Zonen te Westerlo.
5: Every Sunday morning from 10 to 12. Q

was een van de meest opmerkelijke DJ's in de jaren 60 en 70 op de Amerikaanse radio, Wolfman Jack. Er werd een liedje aan hem gewijd en uiteindelijk is het dan ook nog een hit geworden voor de Guess Who, Clap for the Wolfman. Ja, over mij zullen ze nooit een liedje maken. Maar ja, wat wil je? Ton? Hè? Wie? Hoe? Ken ik niet.

0: Goed, hè? Blanco uit Nederland met Brothers. Vandaag is het de aankomst van de Tour de France in Parijs. En ik dacht, wat voor een liedje kan ik daar nu voor draaien? Wel, er is niks toepasselijker dan deze Vlaamse hit uit 1988 van Frank Dingenen.
1: En hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Plankaert, die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op, jongens. Pas op. Laat mij even door.

grappige. Allee Maurice, een hit uit 1988 voor Frank Dingenen. De man is er helaas ook niet meer. Vrienden, waar komt de Ronde van Frankrijk aan vanavond? Op de Champs-Élysées.

0: te vertellen dat de aankomst van de Ronde van Frankrijk vanavond op de Champs-Élysées zal plaatsvinden tussen 6 en 7. Je hoorde Joe Dassin.
1: Rotterdammers, opgelet. Autowrakken ophaaldienst De Populier haalt uw autowrak op met een gratis afstandsverklaring. Hoofdweg 141-143 in Rotterdam. Telefoon 010-201487.
2: Opgelet, autowrakken ophaaldienst De Populier werkt uitsluitend in Rotterdam.
3: The music and the Mi Amigo sound of yesteryear.

nogal wisselvallig weer gehad. Ook vandaag is het een beetje kwakkelend. Maar naar het schijnt zou het in de loop van deze week toch weer bijzonder warm worden. Echt zomer. En als er in de zomer één liedje is dat je als DJ bijna verplicht moet draaien, dan is het toch wel dit van Mungo Jerry.

0: philosophy. Het mooiste bewijs dat je bijna alles kunt gebruiken als instrument als je een liedje wil maken. Dit was met een wasbord, zogenaamde skiffle muziek. Mango Jerry in the summertime.
1: Dit is de tipper van Schipper.

mengeling tussen Spaans en Nederlands. Dat is leuk, hè? Daar is Rolf Sanchez een ongelooflijke kei in. En dit is zijn nieuwste song, Marchar. Het is een cover van I Only Wanna Be With You van de Bay City Rollers. Yeah.

0: hoes van de single staat er als titel Ja, eigenlijk moet je dus zeggen. Major Lance.
1: Tone Skippers Artificial Song.
0: Ik ben er zo een 2 jaar geleden mee begonnen met iedere week een artificieel liedje te draaien. Dat wil zeggen, een liedje gecomponeerd of gecreëerd met artificiële intelligentie. Dit is de MA Team Summertime Song.

0: The Andrea True Connection met More, More, More. Ik zou jezelf ook nog veel meer willen geven, maar het programma is bijna afgelopen.
1: Oh, wat jammer.
0: In afwachting van de aankomst van de Ronde van Frankrijk in Parijs kan ik nog één liedje draaien. De populairste dans daar, de French.

0: dan is het alweer augustus. Ik wens je heel veel plezier zo meteen met dat Vlaming. En nu gaan we naar Parijs, naar de Moulin Rouge.
1: Mesdames et messieurs, volle gaz en en avant, vide French cancan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Bewoners van appartementen aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam Slotervaart zijn vannacht geëvacueerd nadat bij een speelgoed- en kledingwinkel een explosief was gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld. Kort na de melding zijn 2 mensen aangehouden. De winkel was deze week al 2 keer eerder doelwit van explosies. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. En de Duitse politie heeft vandaag de naam en een foto van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij zou vrijdag rond 10 uur bij Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. Vandaag wordt een klopjacht georganiseerd om de man te vinden. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig. Aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: sfeer van toen.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Miamigo's lieveling.
3: Esperanto en Last Tango. Lieveling van 26 juli 1975.

It was his last dongle. Nee, niet die van Johan Vermeer. Hij zorgde weer voor de Miamigo-lieveling van 26 juli 1975. Esperanto en de last tango. Ik kan niet tangoen. Sorry, kan niet dansen. Heb twee linkerbenen waarschijnlijk. Miamigo.

0: Een nummertje dat eigenlijk helemaal niets deed. Die Hooked on a Feeling tot Blue Suede besliste om er eens iets aan toe te voegen dat helemaal op niets slaat. En het werd een nummer 1 notering in diverse landen. Ja, Hooga Chaka. We gaan het proberen te onthouden.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con Ad Blamink.
2: Bye bye.

niet zeggen, de Ooga Chaka kan je ook vervangen door een mooie meisjesnaam. Bijvoorbeeld Barbara Ann. Of Barbara Ann, zouden wij in Vlaanderen zeggen en in Nederland. Maar dat dekt zo niet zoals de Beach Boys dat deden in 1965. Ja, we zijn weer omvertrokken met die pareltjes van toen. Deze is iets jonger. Ja, iets jonger. Is ook al van de jaren 80. Hier is Tony Basil.

het een beetje op deze zondagmiddag. Goed mag ik hopen. En jullie zitten waarschijnlijk zalig te genieten van de muziek van de Amigos op zondag met tussen 12 en 2 zout water. Waarin we ja af en toe eens naar de hedendaagse hitparade kijken. We pikken er altijd wel een nummertje uit dat al een aantal weken genoteerd staat. En dan kijken we of we het een duwtje geven naar boven toe of naar beneden toe. Naar boven zeg je vloed, naar beneden zet je app. Ben je een beetje mee? Daar gaan we.

0: Facebookgroep.
1: Denk je, wat wordt het voor jou? Maxime en Babette en hoe dan ook. Dat is onze app. Of

0: eigenlijk een beetje meer een kandidaat voor Joe. Hè? In zijn programma Schoonschip kun je kiezen tussen de cover of het origineel. Wij gingen nog eens naar het origineel van You Can't Hurry Love uit 1966 en de Supremes. Je kent hem ongetwijfeld wel in de versie van Phil Collins. Joe, dat is een tip, hè? Oh, en trouwens, gezondheid. Ik durf wedden dat er wel niet ver van jou een karmeliet klaar staat.
1: Jeden zondag van 12 bis 2. Die schönste Musik direkt vom Meer. Salzwasser mit Ad Vlaming.

Liz Mitchell was de lead vocal bij Bonium. Zij zong het in de studio. En de achtergrond hoorde je nog eens Frank Varian. Dat was meteen ook de producer in deze cover van een klassieker van Neil Young. A Heart

deze nummer 1 in de Hot 100 staat op naam van Ray Charles. Het was de vierde keer dat een nummer langer dan 3 weken op 1 stond. Op 6 juli 1959 kwam hij binnen en hij verdween pas op 2 augustus terug van die eerste plaats. Het was de eerste keer ook dat een nummer gospel en soul naar de mainstream werd gebracht. Het publiek hoorde iets totaal nieuws en was er meteen weg van.

4 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Dat wil al eens wat zeggen daar in het verre United States of America. Laten we het maar bij dat verre houden. Dat heb je ook al wel begrepen. Ray Charles, What I Say. En mag ik ook weer even een van mijn persoonlijke favorietjes ertussendoor schuiven? Je neemt het mij ongetwijfeld niet kwalijk. Op zondagmiddag mag het wel een keertje. Trouwens, als aan tafel zit, smakelijk eten. I put a

doet me een beetje terugdenken aan mijn jeugd. Toen we zo 17, 18 jaar waren. Toen gebruikten we daar onze eigen versie van hier in Vlaanderen. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo was. Ik zal het niet herhalen. Op zondagmiddag zitten er waarschijnlijk nog kleine oortjes mee te luisteren ook. En dan is het niet de bedoeling dat we zoiets uitbazuinen. Ja, soms heb ik mijn grenzen. Hè?

moment. Nou, de LP Legends erbij uit 77. En daar pikten we dan dit prachtige Exodus uit. Je hebt ongetwijfeld wel Bob Marley en zijn Wailers herkend. Indien niet, wel, dan heb je hem nu voor de eerste keer meegekregen. En misschien zeg je, wauw, die ga ik eens beluisteren, die LP. Want het is ook wel echt de moeite waard. Er staan nog meer klassiekers van Bob Marley op. Van Bob Marley gaan we weer de weg op. Maar dat doen we voorzichtiger dan Siri McCall.

dankzij de film met de gelijknamige titel werd dit een kanje van een hit in 1975 voor Stevie McCall. Deze Convoy. En laten we maar even in.

was pas een tijdsprong. Hè. We doken eerst 60 jaar terug in de tijd met de Beach Boys en Darlin en sprongen dan terug naar 26 met de zwoele zomernachten. Dat was de zoutwaterhittip van vorige week nog een keertje. Straks op het eind van het tweede uur krijg je onze nieuwe zoutwaterhittip. Ja, staat al nummer 1 in Nederland, maar in Vlaanderen wil het nog niet zo lukken. Dus vandaar dat we hem een duwtje in de rug geven. Deze Rutger van Barneveld. Ja, ik ken ook een van Barneveld, maar die zingt niet zo mooi, denk ik. We zijn van de jaren 60 naar 2026 gegaan, dus laten we de gulden middenweg nog eens nemen. 1985 is het voor deze West End Girls van de Pet Shop Boys.

0: De Pet Shop Boys, als ik me niet vergis, hebben ze vorig jaar nog een nieuw album uitgebracht via digitale wegen, zoals je dat tegenwoordig zo moet aankondigen. Vroeger was het simpel, dan had je een plaat, een single of een LP en dat was het. Tegenwoordig moet je daar een hele riemram achteraan plakken van wat nog allemaal meer, maar dat doen we lekker niet. Nee, we gaan een plaat draaien van 1959. Ons vergeten pareltje is echt wel een pareltje, hoor.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming.

gecoverd door heel wat grote artiesten, waar onder andere ook Elvis Presley. Maar wij grepen terug naar het origineel uit 1959. Ray Peterson, Tell Laura I Love Her. En wij houden ook van jou, want we hebben voor u nog een tweede deel van deze show. Die krijg je na het nieuws, het weer en de toestand op de Nederlandse wegen. En ook een beetje na The Animals. There

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Brandweerlieden in Frankrijk proberen nog steeds de bosbranden onder controle te krijgen die nu de stad Bordeaux bedreigen. In het zuidwesten van het land zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. De branden worden aangewakkerd door een hittegolf. Ook de populaire vakantiebestemming Cap Ferret is getroffen. Die regio staat bekend om zijn wijngaarden en trekt veel toeristen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
3: He's back!
4: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlaming.

0: amigos lieveling. Luc Bro en hey hey, het is zomer. Die amigos lieveling van 27 juli 1974.
1: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten als een

0: had zo gehoopt na mijn actieve werkcarrière dat ik dolce far niente niks zou kunnen doen. Maar ik heb altijd tijd tekort. Heb jij dat ook? Dag, dan ben ik niet alleen. Dat is fijn.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
3: Radio Miamico gaat als dank voor de uitstekende ontvangst in onze moeilijke beginperiode al hier. Urbanisatie mag nou promoten. We verblijven nu lang genoeg in Spanje om naar alle oprechtheid te zeggen dat de urbanisatie mas nou een van de mooiste plekjes van de Costa Brava is. Als u serieus wilt beleggen in Spanje, kunnen wij u de urbanisatie mas nou zeker aanbevelen. Luisteraars die voor eind september op de Masnou een perceel filogrond kopen, krijgen dit tegen zeer speciale condities. Inlichtingen voor het beleggen in deze prachtige urbanisatie Masnou kunt u krijgen bij de heer Alfons Stops, urbanisatie Masnou Playa de Aro, telefoon 32 73 40 of telex nummer 57 205.
1: Art Vlaming.
0: En het heeft ook nog eens gebrand op de Masnou ook. Gelukkig is hij niet tot aan de villa gekomen. Terug naar het zoutwater nu. What you

Tegenwoordig is het soms ver te zoeken, hè? Dat Respect in 1967 was dat een heel ander verhaal. Toen ging iedereen nog met een beetje meer respect met elkaar om dan heden ten dagen. Ja, ja, de jonge gasten, we kunnen niet genoeg herhalen. Of is dat erover? Time for in onze Toetoep reeks voor vandaag gaan we een cover nemen. Ja, ja, ja. Je neemt een hit uit lang vervlogen tijden. Je jaagt er AI overheen. En dan heb je wel eens iets speciaals. Dat iets speciaals heet deze keer Katie Sparks.

0: je moet toegeven, die AI tegenwoordig begint beter en beter te klinken. Ik heb zelfs al een paar singles binnengekregen van een platenfirma die het duidelijk ook wel gebruikt, zowel in hun hoesjes als in de muziek. Dat is dan weer ietsje anders. In elk geval, dit was One Way Ticket in de AI-versie van Katie Sparks.
1: Elke zondag van 12 tot 2, Zoutwater met Ad Vlaming. We got to do our

0: gedraaid wordt op dat nummer tegenwoordig?
1: Ja, je weet nooit, hè.
2: Is het er? Nee, die mag weg. Of is het bloed? Ja, dat voelt goed.
3: Bepaal nu de koers op de Facebookgroep.
0: Wat denk je? Mag deze in de hitparades een beetje meer stijgen of een beetje meer zakken? Je kiest zelf. App of vloed? Maxime en Babette.

0: op de Facebookgroep!
1: Een Vlaams-Nederlandse samenwerking, ja, het is misschien wel iets die een duwtje in de rug verdient, maar naar welke kant?

0: Habemus Papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Bernadette is een hitsingle van de Amerikaanse soul- en R&B-groep The Four Tops. Het was de laatste single van de groep die gedurende hun periode bij de platenmaatschappij Motown de top 10 op de poplijst van de Verenigde Staten wist te bereiken. Het zou 5 jaar duren in 1972 totdat de nieuwe single van de groep, Keeper of the Castle, de top 10 wist te bereiken, maar dit was toen de Four Tops onder contract bij ABC Records stonden. Bernadette bleef uiteindelijk op 4 steken op de Amerikaanse poplijst en was daarmee op Reach Out, I'll Be There and I Can't Help Myself na de meest succesvolle single van de groep. Daarnaast bereikte het nummer 3 op de R&B-lijst, de top 10

0: gezegd.
1: Ja, dat is combi-snack van Californië.
0: Dat is wat?
1: Combi-snack van Californië.
0: Oeh, combi-snack van Californië.
1: Dat is een heel snackfestijn in één doos. Krokante vulpijpjes en de vulling ervoor in tubus. Twee smaken, pikante kaas en kruidige paté. Mm,
0: dat is een mondvol, zeg.
1: Dat is zo klaar, hè? En echt origineel.
0: En?
1: Het ideaal voor feestjes. Voor bij de tv of als er plots visite komt. Ik heb altijd zo'n pak combi-snacks in huis.
0: Het lijkt wel of je reclame maakt.
1: Voor combi-snacks van Californië. Graag gedaan. En in Nederland zijn die te verkrijgen onder het merk Duivis.

0: hits van de week.
1: De Miami Home Top 50. De vijf grootste hits van de week.
2: Nummer 5.
3: De nummer 5. Even vermelden dat we naar de hitparade terugkeren van 28 juli 1974. De Miami Go Top 50. Toen hadden we 5 nieuwkomers, waarvan de hoogste Larry Cotton was met I Love You. Die kwam nieuw binnen op 27. Nieuw in de top 5 was van 14 gestegen in een 4e week Earth and Fire. Oh my God.

0: Misschien ook wel een beetje van een vergeten pareltje in feite. Hè? Deze Earth and Fire met Love of Life. Ze stonden 4 weken in de Miami Gold Top 50 van 28 juli 1974. En stegen in die 4e week van 14 naar 5. En eentje die het nog beter deed in die 4e week, dat waren de Sparks. Van 17 naar 4 gesprongen, mogen we dan zeggen.
1: De Miami Gold.
2: Nummer 4.
0: En de Sparks zouden het eigenlijk wel in de lage landen bij deze ene hit houden. Het was dan ook meteen een kanjer. Een one-hit wonder heten we dat toch nog, ja?

Het lijkt in feite wel een mini-western, maar dan in radioversie. The Sparks, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us in een vierde week. Op die 28 juli 1974 gestegen van 17 naar 4. Ja, ik moet juist zijn met mijn cijfers, hè. 3. Oh, die bleef gewoon 3. Jammer, het aftellerijntje klopt niet helemaal. Voor Jackpot in een zevende week.

0: Ja, ze hadden gedacht waarschijnlijk, we tellen gewoon van 5 naar 1 af en dan komen we automatisch op de eerste plaats. Maar het mocht niet zijn voor Jackpot en 1&1 is toe in een 7e week. Op 3 blijven hangen. En verrassend, in een 3e week, op de 2 bleef 2.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2.
0: Dat bleef het trieste verhaal van Gigi Lamoroso. Het wordt verteld door Daan.

0: verhaaltje van een onmogelijke liefde. Dat was Dali dan nog een keertje. Ja, ze kwam spectaculair binnen op 17. Steeg meteen naar 2, maar blijft in een derde week hangen in die Miamigo Top 50 van 28 juli 1974. Ja, dan is het doodsimpel, hè. Dan is de nummer 1 ook nog steeds de nummer 1, hè. In een zevende week, helemaal bovenaan de hitparade, de Rubettes.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier weer weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.

0: met de obligate witte padjes, de Rubens en de Sugar Baby Love. Ik mocht ze ooit live meemaken, ook in het Norbert Heijcenter in de originele bezetting toendertijd. Ja, de geschiedenis gaat soms heel ver. Dat was hem weer, de top 5 van Miamigo's Top 50 van 28 juli 1974. Volgende week alweer een nieuwe aflevering. En ook een nieuwe aflevering van dit.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: Bill Withers, Ain't No Sunshine.

Genieten van de muziek van toen, dat doe je hier in Zoutwater. Telkens weer elke zondag tussen 12 en 2. En dan weet je ook, tegen het eind van het tweede uur krijg je een nieuwe Zoutwater hit-tip. En dat is een mooie comeback. Joost Zwegers heeft weer al een uniek stukje muziek afgeleverd die echt de moeite is. Vandaar dat we hem volop steunen met hem te promoten als onze Zoutwater hit-tip. Nova Star.

Remember, volgende week, zelfde uur, zelfde station, zijn we er alweer voor een nieuwe aflevering van Zoutwater. Heel veel plezier met Erik zo dadelijk in zijn Pop Express. En daarna komt Joe en Wim nog een keer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De stranden in Normandië waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. De politie heeft gisteravond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden voor zware mishandeling. Twee Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Bij aankomst van de politie waren omstanders een van de slachtoffers aan het reanimeren. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan maar een paar files in het land. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost duurt er 20 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk heb je een kwartier vertraging. En tot slot wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: I'm So Alone, maar wij niet, want wij zijn met velen hier bij Golden Oldies Radio. Jack Jersey was dat.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, heerlijk is dat weer op zondagnamiddag. We keren terug naar de jaren 70 met...

0: halverwege augustus zeker wel, want dan zie je weer die vallende sterren. Pop Express met de Brothers Johnson en Light of the Night.
1: Moet je kijken, wat een lekkere reet.
2: Als je er maar mooi af blijft.
1: Wat nou?
2: Psst, nee jongen.
1: Moet je dat lipje zien?
2: Dat hebben toch alle Levi's, hè?
1: Oh ja, ik ook.
2: Daar zit je gebakken.
3: Zitten!
4: Levi's.
5: Levi's. The original jeans.
6: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben alleen een historische waarde.
7: Ik luister altijd naar mijn opie.

Ja, dat vind ik ook wel. Alleen voor de positivo's. De beste is Yet to Come van de Scorpions bij Pop Express. Ja, dat is zo altijd aangenaam. Die jongens, die kunnen er wat van. Pop Express tot 4 uur hier bij Mi Amigo en Golden Oldies Radio. Ah, dit is lekker. Dit zijn

Ja, het zou de tune kunnen zijn van de wandelclub. En zondagnamiddag ben jij misschien aan het wandelen. Dan hoop ik dat je je oortjes mee hebt. En als dat niet het geval is, dan heb je nog dinsdag voor de herhalingen natuurlijk. De Jacksons, waar denk ik...

zou ik niet denken, maar het is een oproep in 1980 van Visage van de Fade to Grey. Het is niet wit, het is niet zwart, het is er ergens tussenin. En meer mensen hebben daar moeite mee om het een beetje allemaal te duiden natuurlijk. Maar Visage, zij waren uit België, uit Wallonië. En ze maakten deze hit in 1980. Wat leuk is op de draai vandaag. Ook dit plaatje natuurlijk van Kendall McQueen. Goed.

0: Blijf lekker bescheiden, dat duurt het langst denk ik dan wel met die hit van Candlewick Green en Who Do You Think You Are? Ja, wie denken we wel wat we nu hebben? Het is natuurlijk onze rubriekje dat elke week terugkomt rond het half uur en dan gaan we weer een artiest of artiesten zoeken of een groep die we weer in de belangstelling mogen zetten, net zoals deze persoon. En daarvoor gaan we naar Cleveland, Ohio, want daar werd geboren op 1 oktober 1950 een Amerikaanse zangeres en actrice. Zoals in Frankrijk, daar maakte ze een carrière als zangeres. Haar voornaam is eigenlijk Jean, maar in Frankrijk is dat natuurlijk een mannennaam. En daarom voegde ze er een E aan toe. In augustus 74 en mei 77 poseerde ze voor de Playboy. Ja. En ze vertegenwoordigde Luxemburg op het Eurovisie Songfestival 79 in Jeruzalem met het lied J'ai déjà vu, ça dans tes yeux. Hij werd 13e met 44 punten. En een van haar bekendste hits is Avant de nous dire adieu uit 1976. En ik weet dat mensen dat willen raden. Vinden we leuk natuurlijk. Ik had het natuurlijk over Jean Manson. Mi amigo.
1: Pop Express, un maximum de chansons françaises.

Als je vraagt van wie was dat ook alweer, er bestaat zo'n videofilmpje van een optreden in Top Op. Gene Manson. Of betrap ik jou nou op het zoeken op internet naar die Playboy van 74 of zo? Zal toch niet waar zijn zeker? Wie niets met de Playboy te maken heeft, maar wel een leuke collega is, dat is natuurlijk Johan Vermeer. En we hebben weer een hitmaker.

0: Leef belangeloos en schoon zou het kunnen geweest zijn, maar dat was het natuurlijk niet. Hitmaker in juli 79, LBS.
1: Eric,
0: oh, nee.
1: Fantastic guy. Tremendous show you got there. Nobody does radio like you.
0: Nee, doe Marcel die deur dicht. Ja, dat is beter zo. Ja, vind ik wel. Ja, wij zijn die rode kaart nog niet vergeten, Trumpie. Van België in de match, weet u nog wel.

0: alsjeblieft. Wat een zuurstof.
1: Goedemiddag.
0: Dat zit er wel. Ja, die Tom Jones die kon er wel, wel van. Je hoorde hem met dat mooie nummer met Till. Until. En tot 4 uur Radio Pop Express hier via Golden Oldies Radio. En daarna is de beurt dan aan Joe. Zij zit op, of hij zit met zijn schoonschip weer in de haven van Antwerpen, denk ik dan. En wij draaien nu uit 73. Harold Melvin en de Blue Notes. The Love at Last.

0: kun je hem of haar vinden in rij 17 van de dienst. Verloren voorwerpen, denk ik dan. Playa
1: de Aro. Evenals in de voorafgaande jaren organiseert het gemeentebestuur van Playa de Aro ook dit jaar wederom de Week van de Liefde. Als u dit jaar uzelf een huwelijksfeest viert of getrouwd bent tussen 1 december 1975 en 4 mei 1976, kunt u meedingen naar een week gratis verblijf in Playa de Aro tijdens de Week van de Liefde, die van 7 tot 14 mei aanstaande gehouden zal worden. In totaal geeft het gemeentebestuur van Playa de Aro 50 gratis verblijven weg. Stuur uw inzendingen voorzien van uw naam en adres en trouwdatum naar het gemeentebestuur van Playa de Aro, provincie Girona in Spanje. En misschien zien we u nog tijdens de Week van de Liefde.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Going Back to My Roots, ja, dat was in 1981 van de Aldisi. En ja, ik ga er af en toe nog naar terug naar de Roots. Dat is in Kesselo bij Leuven. Dat is mijn roots. En daar begon ik ook in de jaren 80 bij lokale radio VRL. Ja, is dat belangrijk? Nee, natuurlijk niet. Wat wel is, dit was het eerste gedeelte van Pop Express. En als jij het goed vindt, hoor je ons terug na 3 uur. We gaan eerst plaatsmaken voor het weer, het verkeer en zoveel meer. Maar eerst, dat mooie plaatje van John Evangelis.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk iemand aangehouden die in de auto zat die gisteren inreed op mensen tijdens de Pride in Berlijn. Dat meldt een Duitse regionale omroep. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. Er wordt nog gezocht naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media banden zou hebben met de Islamitische Staat. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn volgens Palestijnse hulpverleners en politie twee hoge functionarissen van de interne veiligheidsdienst van Hamas gedood. Onder hen was het hoofd van de veiligheidsdienst in Centraal Gaza. Sinds het staakt het vuren zijn volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten meer dan 1100 Palestijnen gedood. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: spread your wings in a sea of love on the Honey Drippers.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, het is weer een hele mooie platenlijst geworden voor het volgend uur.

0: Ja, dan denk ik aan het prehistorisch tijdperk voor de GSM. Dat je niet moet terugbellen. Ha, wat was dat in een mooie periode. Dan ging je naar de lokale telefooncel. Dan stak er een munt in. En dan ben je terug. Ja, misschien waren de mensen toen wel gelukkiger.
1: Een keukenbuffet van een meter lang aan 2.990 frank. Aan zo'n voordelige prijs vindt u het alleen in de Fabrieksdiscount te Zottegem en te Lesine. De Fabrieksdiscount te Zottegem en te Lesine is open tot 20 uur.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Ja, het was een tijdje geleden dat we de plaat nog hebben gedraaid. Hier lopen met I Love You To Want Me. Dat is een beetje speciaal
1: Golden
0: eigenlijk.
1: Golden Oldies Radio.
0: Hey, welkom als je nu afstemt op Golden Oldies Radio. We zijn bezig met Pop Express. Elke zondagnamiddag.

Hoppla, ja, dat is nu Pop Express. We gaan van het ene naar het andere. En ja, mooi is dat. Stranger in Paradise. Ja, dit tuntje, dat doet ons denken dat we weer iemand in de belangstelling mogen zetten. En dat is niet één van de minste, moet ik zeggen. We gaan eens kijken. Hij werd geboren in 1924 in Armenië. Is een Armenier dus. Zijn ouders verbleven in afwachting van een visum voor de Verenigde Staten op doorreis in Parijs. Maar vestigden zich in de stad na zijn geboorte. Hij is een van de bekendste Franse zangers. Van hem werd in de loop van zijn carrière 180 miljoen platen verkocht. Hij heeft opgetreden in Carnegie Hall en andere belangrijke zalen in de wereld. Hij wordt vaak omschreven als de Frank Sinatra van Frankrijk. Hij bracht meer dan 100 albums uit en speelde in 60 films. Hij heeft meer dan 1000 liederen en musicals geschreven, waarvoor hij veelal zelf de muziek componeerde. Bijna al zijn liedjes gaan over de liefde. Zijn grote doorbraak kwam toen zangeres Edith Piaf hem hoorde zingen en hem op tournee meenam door Frankrijk en de Verenigde Staten. En daarna ging hij op reis naar Quebec, waar het grote succes hem opwachtte. 40 weken lang mocht hij een enkele club spelen met 11 shows per week. Ja, Charles, want zo heet hij, beïnvloed door Piaf met Russia. En ja, dat is waar ook. Beste amigos, we gaan naar een hele tijd terug naar Charles Aznavour met dat hele mooie liedje Yesterday When I Was Young. Mi amigo.

0: yesterday when I was young.
1: Ja, ik zie nu een beetje dromen van je jeugd en dat mag wel. Ja. Dat is ook een beetje de bedoeling van de sfeermakers op zondag. Teruggaan naar je jeugd.
2: Ja.
1: Een mooie biografie heeft die man, dat is in elk geval waar. Charles Aznavour met Yesterday When I Was Young. Over mooie biografieën gaan we naar een hele mooie carrière. Ja, van onze lievelingenmaker. Wie zou dat kunnen zijn?

0: Ja, zo'n 50 jaar geleden deze plaat. De lieveling Lightning met Good Morning. Het mag wel op zondag namiddag. Je bent je namiddag, duurt je aan het doen.
1: Good morning.
0: Ja, dat zal wel.

0: When You're Gone. En als ik denk aan Bryan Adams, dan denk ik aan de jaren 80 live in Werchter in België. Ja, het was toen aan het regenen op een live CD. Dan zegt hij dan, welcome to the audience, standing in the rain. Ik zal het nooit vergeten. Je hoorde hem trouwens niet alleen, dat was met Melanie C van The Spice Girls.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou. Je kunt me niet.

0: Ja, leuk is dat zo'n klassieker van Peter Schaap met Adem en Adem.
1: Oké,
0: ja?
1: Wil je een biertje dronken?
0: Oh. Ja, dat ruik je misschien aan mijn adem, maar dat kan natuurlijk niet, want dat bier is voor later. Dat is voor na de uitzending en dan moet ik heel snel zijn, want dan is Joe met al het bier weg. Zo is dat. Ja.

0: Oh, en voor de mensen in Harderwijk, luister eens even.
1: Er valt veel te beleven op het Veluwe strand van Harderwijk. Speeltuin, skelters, bootjesvijver, ponyrijden, veilig baden, een heerlijke boottocht op het Veluwemeer en niet te vergeten het dolfinarium met de fantastische dolfijnenshow. Kom vandaag nog naar Harderwijk. Er is van alles te beleven.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

the passion of the groove.

heb het niet zo voor de covers van de covers van de covers, maar dit werd wel goed gedaan door Alcazar met Crying in the Discotheque. En houdt niet zijn natuurlijk van Sheila met Spacer. Oh, het is weer zo snel gegaan. Dat is zo elke week. En Joe die wordt een beetje zenuwachtig, want die wil helemaal los vandaag. Dit was Pop Express. Je hoort ons dinsdag in de herhaling. En anders volgende week met heel veel plezier een nieuwe aflevering. Tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz. Dat meldde Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Duitse autoriteiten melden dat alles erop wijst dat de aanslag gisteren tijdens de Pride in Berlijn een islamitische terreuraanslag was. Daarbij kwam één vrouw om het leven. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot 29. De 21-jarige hoofdverdachte is nog altijd voortvluchtig. Hij was al bekend bij de politie en zou zijn geradicaliseerd. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 Zwolle richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Apeldoorn. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The world's most iconic hits on Golden Oldies Radio.
3: Good classics, Golden Oldies Radio.
4: Iedere zondag proef je hier de sfeer van Mi Amigo tussen 4 en 6 op Golden Oldies Radio. Fijn dat je luistert.
5: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: John Mellencamp, I Need a Lover, uit zijn LP A Biography uit 1978, toen hij nog optrad als John Cougar. In de Verenigde Staten werd het een grote hit en ook in Australië haalde het de top 10. Later groeide het uit tot een klassieker in zijn repertoire. En waar gaat het nu over? Het gaat over een man die verlangt naar liefde, zonder spelletjes of verplichtingen. Hallo allemaal, iedereen welkom in Schoonschip tussen 4 en 6. Mijn naam is Joe Wells. Twee jaar lang krijg je hier de leukste plaatjes, nummers die je nergens anders hoort. Daarvoor zijn we bekend bij de sfeermakers van Mi Amigo.
1: The sound of Mi Amigo.
2: Every Sunday from 8 to 8. Olé.
1: Golden Oldies Radio.
0: Voor heel wat luisteraars is het misschien nog vakantie en dan geniet je van een heerlijk aperitiefje. En zit je misschien ergens op een strand, wie weet. In ieder geval, ik wil mijn collega Erik Hendricks bedanken voor zijn programma Pop Express. En ik begroet uiteraard ook mijn vriend Gerry van de Putten, de samensteller van dit programma.

Helaas, ook deze week ben ik een aantal vrienden kwijtgespeeld. Veel te jong, zoals we dat altijd zeggen. En vandaar dit nummer van Cat Stevens, Oh, Very Young. Het is eigenlijk een warme filosofische boodschap aan jonge mensen.

de wilde tonen van Pop Express dacht ik, we gaan het even wat rustiger aandoen. Met deze engeltjes, een schitterende ode aan de liefde. I won't last a day without you. Day

Dat mag je gerust zeggen, de zwoele stem van Karen Carpenter. En een van hun bekendste ballads uit de LP A Song For You. Yesterplay. Vrienden, soms gaat het in de liefde een beetje minder. Dan gaat de tekst over jaloezie en wantrouwen binnen een relatie. En dan heb ik het natuurlijk over de toenmalige vriendin Kathy Smith van Gordon Lightfoot. Het nummer Sundown van Gordon Lightfoot werd zijn enige nummer 1 hit in de Verenigde Staten.

0: Je luistert naar Schoonschip, een wekelijks radioprogramma op Golden Oldies Radio met de sfeer van Mi Amigo. Presentatie Joe Wells.
1: Classic hits, Golden Oldies Radio.

0: specials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
1: Een keukenbuffet van een meter lang aan 2.990 frank. Aan zo'n voordelige prijs vindt u het alleen in de Fabrieksdiscount te Zottegem en te Lesine. De Fabrieksdiscount te Zottegem en te Lesine is open tot 20 uur.

Onbeantwoorde liefde op jonge leeftijd, daar gaat het over met de Queen of Disco. Ik heb het natuurlijk over Donna Summer uit haar LP I Remember Yesterday, Love's Unkind.

De grootste pionier van de Belgische rock'n'roll, Bert Blanca met Caroline. Het werd één van zijn bekendste nummers en het maakt hem populair in België, Nederland en Frankrijk.

0: Mijn nieuwe hittip deze week, Jordi van den Boer met zijn lotje uit de loterij.
1: Amigo. 1974. Joe Wells is my soul brother on Golden Oldies Radio. So stay tuned for the best black music of Europe every Sunday afternoon.
2: In the evening when the sun goes down, when ain't nobody else around. It's

kunnen er niet omheen de legendarische LP van Joni Mitchell, Chord and Spark. Het wordt meteen ook haar grootste hit in de Verenigde Staten. De tekst beschrijft de twijfel tussen onafhankelijkheid en verliefd worden. Nieuw.

Amerikaanse soulzanger Jim Gilstrap is vorige week overleden. Dat heeft zijn familie via de sociale media laten weten. In 1975 scoorde hij nummer 1 hit in ons land met Swing Your Daddy. Jim Gilstrap werd 79 jaar.

Uit ons Mi Amigo Popcorn Archief, The Miracles waren ooit de begeleidingsgroep van Smokey Robinson met het karakteristieke Motown-geluid van de vroege jaren 60. If your mother only knew.

0: gonna feel.
1: Afkomstig uit Memphis, Roscoe Gordon, de invloedrijke rhythm and blues pianist met Surely I Love You. Graag wil ik jullie nog wat verjaardagen voorlezen, namelijk Sandra Bullock wordt vandaag 63 jaar. Mick Jagger wordt 20 jaar ouder, ja, 83. En Roger Taylor, de Britse drummer van de rockband Queen, wordt vandaag ook 80 jaar. Ik heb nog twee nummers in petto voor jullie, beste vrienden. Eentje van Teddy Pendergrass, ja, The More I Get.

Je luistert naar het Schoolschip met Joe Wells tussen 4 en 6. Ik heb er nog eentje te gaan voor het tijd zijn van 5 uur. En dat is een nieuwe plaat. Nieuw. Komt me wel heel bekend voor. All or Nothing van Andy Bach. Tot zo dadelijk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Een Syrisch gezin in Geesteren is voor de vierde keer doelwit geworden van vernielingen. De auto van het statushoudersgezin is vermoedelijk in brand gestoken. Eerder werden de ruiten van hun woning al drie keer ingegooid. De gemeente Terbergen geeft het gezin extra begeleiding. De politie doet forensisch onderzoek en is op zoek naar de dader of daders. Bijna 90% van de kandidaten voor de Russische parlementsverkiezingen rijdt in een buitenlandse auto, schrijft het AD. President Poetin roept al jaren op om Russische auto's te kopen, maar slechts 9,5% van de kandidaten van zijn partij rijdt in een auto van eigen bodem. De populairste merken zijn Toyota, Mercedes en BMW. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz, dat melden Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Tot slot nog het weer. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je door wegwerkzaamheden voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Oorschot en knooppunt Batendorp 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het zou kunnen, ik zou me meteen terug naar 1960 projecteren. De gouden hippiejaren, wat denk je daarvan? Oh, jongens toch. Kylie Minogue uit haar verzamel-LP voor haar 30ste verjaardag als artiest. En daarvoor maakte ze gebruik van Stock, Aitken en A Waterman. Beste vrienden, welkom terug in deel 2 van Schoonschip Nou een uurtje te gaan. Met heel veel muziek uitgezocht door Geri van der Putten. Vandaag ook in het bijzijn van Cindy, onze nieuwe assistente. Die ervoor zorgt dat wij niet zonder koffie vallen met gebak. Ja, oh jongens toch. Ik mag er niet aan denken. Ik begin al te zwellen.

0: Heel veel luisteraars laten ons weten waar ze zitten met vakantie. Dat is altijd heel leuk. Ook al zitten wij hier vandaag een beetje minder weer. Maar mijn graszoden hebben het nodig, jongens. Echt waar, het is allemaal een beetje verbrand van de afgelopen weken. Dus het mag voor mij gerust vandaag een beetje regenen. Laat je ja ook echt ja zijn. Dat was Jimmy Cliff samen met zijn pioneers. Let your yeah be yeah. En ja, het geldt ook als een van de eerste reggae hits die buiten Jamaica veel succes hadden.
1: De zomer van
2: Zomer van

Een leuke cover van The Beatles natuurlijk met I Wanna Hold Your Hand, gezongen door Dollar. Hun versie van de Beatles-klassieker verscheen voordat ze hun grootste hits scoorden. Lieve vrienden, wij hebben een korte enquête gehouden bij onze luisteraars om te vragen wat horen jullie graag? En heel veel reacties hebben wij gekregen op het feit van we willen op zondagmiddag swingen. Wel, dat gaan we doen. Kijk eens aan. Hier is Carol.

0: Hey Cindy, goedemiddag.
1: Hey Joe, ik hoorde net van je collega's dat je al genoeg bier gedronken hebt voor vandaag.
0: Cindy, dat is maar een gerucht. Ik denk dat jij het hebt van Tom Schipper. Ja, die weet er alles van.
1: Daarom heb ik het eerste het beste vliegtuig genomen.
0: Zo.
1: Van de Caraïbe tot bij jou.
0: Mooi, leuk.
1: Volgens mij heb je dringend nood aan een lekker kopje koffie.
0: Oh Cindy, doe mij maar een cappuccino. Met veel, heel veel schuim.
2: Ja.

Muziek afkomstig van Evelyn Champagne King, Your Personal Touch. Het LP A Long Time Coming. En dat was lang na haar grote hitsingle Shame. Nieuw in ons Mi Amigo muziekbestand is deze van Danny Vroeger met Mickey van Wijk.

0: Bier Zwitserland is onvervangbaar bij ieder feestelijk gebeuren. Alle verlovingsringen in goud, 18 karaat, vindt u aan groothandelsprijzen bij uw juwelier Zwitserland. Reiskosten worden terugbetaald door uw juwelier Zwitserland. Molenstraat 3 te Aalst.
1: Het geluid en de techniek.

Weet je nog, deze dame werd wereldberoemd als Ginger Spice. Ik heb het natuurlijk over Jerry Halliwell. En bij de opname van deze videoclip was ze graadmager. Een schim van zichzelf, zoals wij dat zeggen. De cover van The Weather Girls' It's Raining Men werd ooit gebruikt in de film Bridget Jones' Diary. Het nummer bereikte de nummer 1 positie in diverse Europese landen.

Betty Wright was op jonge leeftijd al succesvol. Ze scoorde later ook nog grotere hits met Clean Up Woman en Tonight Is The Night. Sheree Sheree is een nummer dat veel werd gedraaid in discotheken. Ja.

0: Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Elvis Presley met Can't Help Falling In.

0: Weekend deze jongens nog Supergrass met Alright We Are Young. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: Bill Withers, Ain't No Sunshine.
2: Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day.
1: Het origineel of de cover.
0: Of Joe

Discover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover. Neem een kijkje op mijn Facebookpagina. Je wordt er niet ziek van, je wordt er alleen maar beter van. In ieder geval, de keuze die jij kan maken deze week is heel makkelijk. Tenminste toch, dat denk ik altijd, totdat ik het...

deze week is Give Me The Night, gebaseerd op de George Benson hit uit 1980. Maar deze keer voorzien van een eigentijdse productie. Ministry of Funk,

0: Vrienden van Miamico, er is nu een compleet Miamico pakket verkrijgbaar. Dit pakket bevat verschillende foto's van de DJ's en het zendschip, een Miamico sleutelhanger en 10 nieuwe Miamico stickers. Dit unieke Miamico pakket kunt u bestellen door middel van een internationale postwissel of een bankcheck ter waarde van 200 Belgische frank of 13 gulden te sturen. Naar Rado, Playa de Aro, provincie Girona in Spanje. Ook voor u is er nu dat nieuwe en unieke Miamico pakket.
1: Gepassioneerd en fel.

Uiteraard een nummer geschreven als eerbetoon aan bokser Muhammad Ali. Het nummer werd een internationale hit na Ali's legendarische overwinning op George Foreman in Zaire. Vooral in Nederland en België was het een grote hit voor Johnny Wakelin en zijn Kinshasa-band. Black Superman.

0: Moving On Up is een inspirerend lied over vooruitgang en zelfvertrouwen. Dat deed M. People in 1993 met de herkenbare stem van Heather Small. The sound of me, amigo.
1: Every Sunday from 8 to 8.
2: Golden Oldies Radio.
1: Olé. Remember.

0: gaat op vakantie met z'n vieren naar Spanje.
1: Ja, even lekker naar Benidorm. Even flink doorkachelen, hè? Vroom, vroom, vroom.
2: Ik ook.
0: Hey, FIFA in Spanje, dat is de nieuwste rage. 3 weken Spanje.
1: Nou, en daar kost een cerveza biertje maar 20 cent.
3: Wat heb je allemaal bij je?
1: Ja, gewoon alles. Onze tent. En ons karretje natuurlijk.
0: Bij ons eigen eten, aardappelen, ertessoep, pindakaas, hagelslag, stroopwafels. Ja. Want die hebben ze niet, hoor, in Spanje.
3: Nee, daar hebben ze lekkere Spaanse gerechten.
0: Oh, hè, Bart, dat vind ik zo smerig.
3: Paella, tapas, abondigas.
0: Lekker.
1: Nee, wij willen onze eigen aardappels en onze eigen spruitjes, hoor.
0: Ja, en daarom hebben we alles ingeblikt met onze blikmachine hier. Dat zijn mijn eigen gehaktballen in blik. Hè? Of hier moet je kijken, macaroni met kaas in blik. Zo. Stampot met worst in blik.
2: Vond je goed.
1: Ja, en we nemen onze eigen bak en bladerolie mee.
3: Maar ze

Ziezo, het zit er weer op. Het is gedaan. Het programma is afgelopen. Maar we gaan heel blij naar huis. We hebben een mooi programma gepresenteerd. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Zo dadelijk is er Wim van Egmond om 6:00. En tot die tijd gaan wij een nummer draaien van The Hollies. The Air That I Breathe. Tot volgende week. Nog een fijn weekend. En wat zeggen we dan, Cindy? Doei.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn twee jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Hongarije. Dat is zijn vierde podium van het seizoen. Wereldkampioen Lando Norris won zijn eerste Grand Prix van het jaar. Kimi Antonelli werd knap derde. Oscar Piastri was lang leider, maar viel uit na een probleem met zijn versnellingsbak. Na de zomerstop keert de Formule 1 terug op 23 augustus in Zandvoort. De koninklijke marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Alle operationele eenheden letten extra op de 21-jarige voortvluchtige die Europees staat gesignaleerd. Bij de aanslag kwam één persoon om het leven en raakten 29 mensen gewond. Volgens Duitse media is de verdachte een IS-aanhanger. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: glazen even op, joh. Kom op. Er staat hier zoveel alcohol.
1: Heb je hem opgeruimd, ja?
0: Hup, weg ermee.
2: Verkringen en de dronken sailor 1966.
0: En dan ook even die Wikipedia. Wacht even.
1: Zo, scheur het even door midden.
0: En dat moet gewoon in de prullenbak, hè? Gewoon doen, zo.
1: Ja, kom op.
0: Troep opruimen. Ik wil graag in de nette studio komen. Zo. Wat hebben we vandaag allemaal klaarstaan voor u? Dat is de vraag die ik u stel. En u weet het niet, maar ik weet het wel. En dat is een voordeel natuurlijk. Want dan wordt u weer verrast.

een blikje voor mij als ik naar huis kom voor jou. Oh, als je dit allemaal, dit soort nummers zou vertalen in het Nederlands. Maar ja, het probleem is met Nederlandse muziek soms, niet alle nummers. Ik ga gelijk naar het Hoenpapa-repertoire toe. Hoenpapa, je weet het wel, hè. Een beetje kwaliteit op een andere manier brengen. Dat is toch wel voor het Nederlandstalige lied. Ja, het is niet zo. Het is zoals het is. Het is zoals het is. Je mag het voor de rest zelf invullen natuurlijk. Sills and Croft. En a summer breeze. Oh, wat een lekker windje is dat toch.

Is het nou Keen of Keen? Ben je Keen? Oh, jij bent Keen. Oké, okay, mooi. Vorige week hadden we ze al in het programma. Toen dacht ik, oh, wacht even, daar is er nog eentje. Die best wel aardig is om nog eens een keer te horen. Terug te beluisteren. Terug te horen of gewoon te beluisteren. We blijven wel met de Nederlandse taal bezig natuurlijk in het programma. Somewhere Only We Know. Dit is trouwens de Ultimate Version, staat er zo wijs bij. Ik vind het allemaal heel leuk hoor, dat het er allemaal bij staat. Maar het is gewoon het liedje en klaar. En zo kent u het. Maar ik vermeld het er wel even bij. Wel, leuk. Staat wel interessant, toch? Ja, het is wel interessant. Alles is interessant te horen. Michael Brown en Close to Perfection.

0: Het is perfect. Het is helemaal perfect.
1: Even kijken hoor. It's the same old song. Het is altijd hetzelfde liedje met de Four Tops en de Pussycat gebeuren. En dat is hem dus voor vandaag. U weet wel waar het voor vandaag is, hè? Weet u dat niet? U luistert voor het eerst. Interessant. Dat is toch leuk dat u erbij bent.

is altijd hetzelfde liedje. Ja, ik had het in het begin van het programma al over, als je al die liedjes in het Nederlands zou vertalen. In de plaats van op de hoempapa manier, maar gewoon. U begrijpt hem wel, toch? Dat was hem dus voor vandaag. Voor de nieuwe luisteraars, dat is dan de dubbeldraai. Kijk, er komen altijd nieuwe luisteraars bij, heb ik begrepen. Dus dat is wel aardig, vind ik dan in dit geval. Sommigen vinden dat niet aardig. Ik vind het altijd aardig. Oh, die zoetgevoiste dame toch. Helaas niet meer onder ons. Spargo en Head Up to the Sky.

1985. En dat was inderdaad Yesterday. En nog meer Yesterday, natuurlijk. Golden Oldie staat niet voor niks, natuurlijk. ABC, ook vorige week al gedraaid. Is die andere, 1982.

heeft net dat timbre in zijn stem zitten dat de emotie die je hebt, als je die hebt trouwens, geraakt wordt. Bruno Mars, Risk It All. Concerten gegeven, maar ik was te laat. Wow. Ja, het ging snel voorbij, maar dan had ik niet graag daar in dat stadion gestaan. Dus dat scheelt natuurlijk ook weer, want ik hou toch wel van wat exclusievere ambiance, om het toch eens even te zeggen. Hup, kom op. Het is mooi daar hoor, maar je moet weten waar je loopt. Rio. En die Dizzy Mintz zingen erover.

Gladys Knight en de Pips. I've got to use my imagination. En als ik tegenwoordig kijk om me heen, kijk, iedereen zit maar op die telefoon te kijken. Niet op zitten, want dan had ik kapot van. Dan zitten ze te kijken en dan weten ze iets niet meer. Dan gaan ze denken. En dan denken ze, dan denk ik bij mezelf. Kijk nou op die telefoon, want dan kun je de vraag stellen op die telefoon. Maar dan zit je er weer te veel op, hè? Begrijpt het? Oké, we gingen terug naar 1974 ermee.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ik hoor weer denken, de Calendar Girl. Ja, die kalenders die bij de garage hangen. Nee, hij bedoelde heel iets anders. Niels Sedaka. En de Calendar Girl. Yeah. Dit is zo'n liedje waar je automatisch vrolijk van wordt. En als je het nou moeilijk vindt om mee te zingen, gewoon de maanden erbij noemen die hij zingt. Dan heb je de helft van de tekst al te pakken. Maar dat deuntje maakt het helemaal. Oftewel, zoals we het in vaktermen noemen, de gimmick van het nummer. Als er geen gimmick in het nummer zit, dan wordt het gegarandeerd dus geen hit, maar dat is wel een feit.

Josie Bissa. 1976 kwam niet eens in de hitparade, maar iedereen kent het nummer natuurlijk wel. Want dan is het voor jou een hit, zeg ik altijd. De Sunshine Day, een hit wordt niet bepaald door de lijst. Op dat moment wel, maar jaren later. Als je een hit hebt gehad en het, je hoort er niks meer van, dan is het geen hit. Maar ja, dat is mijn beleving. En misschien uw beleving waarschijnlijk ook. Colin Blundstone.

In de plaats van la la la la, trilili en da da da da en di di di di. En nog meer varianten. Hoe zei Rubet Shuari, Rubet Shuari, Rubet Shuari, Rubet Shuari. Ja, na Sugar Baby Love was de carrière, ging het zo minder gaan toebolden. Is hij er in eentje verdwenen? Nou, nee, niet helemaal. Want dit kwam uit toen in 1974 en Tonight. En vanavond, wat gaan we doen vandaag? Zingen, tezamen met Dave Berry en Mama.

je hoort altijd de Strange Effect. En nog meer liedjes uitgebracht, Dave Berry. Mama, mama, mama. Oh, ik vind dit een van de mooiste tunes eigenlijk. Het is het studioorkest van Jack Tromby. En het heet Hotspot. Het werd gebruikt, ja, ik ga het vandaag helemaal even bij noemen. Normaal doe ik dat niet zo uitgebreid, maar nu wel. Dat is een pracht voor de vakmensen onder ons. Dan heb ik het niet over de hobbyisten, maar over de vakmensen van de radio. Die weten dat er een goede aanloop in zit en een goed bedje erachteraan. Die weten wat ik bedoel. Ik bedoel daarmee te zeggen, om het voor u wat duidelijker te maken. Het begint heel bombastisch. En dan komt er een muziekje bij waar je heel makkelijk overheen kan kletsen, laat ik het netjes zeggen. Het is van de Caroline Top 50 uit 1979. Dat heeft nou niet echt geweldig gelopen, dat station. Heeft wel wat vruchten afgeworpen in de vorm van vriendjespolitiek. Dat ze elkaar allemaal daar de hand schudden, om het zo even te zeggen. En daar de hand schudden aan land. De hand mag je ook voor iets anders neerzetten, maar dat moet je maar zelf even verzinnen. Dan noemen ze dat ook als een trekshuis en ze trokken elkaar voor, zou ik maar zeggen. Letterlijk en figuurlijk. En meer origineel, ja, komt er ook aan.

de meest, nou ik zou niet zeggen walgelijk, maar de meest rare liedjes kwamen voorbij. Maar ja, daar werd flink voor betaald, hè. Bij Monique hadden we dat ook, hoor, trouwens. Maar het werd nu bevestigd. Hè. Als je nu zegt van, is het zo, nou is het niet zo. Maar dat hoort erbij, hoor. In Amerika was dat al uitgevonden. Ja, wat is uitgevonden, zeg ik altijd. The Rockets and On The Road Again. Ik werkte toen voor het eerst ergens bij Rijkswaterstaat. Dat was mijn allereerste baan toen in de tijd. Ja, dat heb ik natuurlijk niet lang volgehouden. Hè, want dat de hele dag op zo'n kantoor zitten. Ik moet toch iets met muziek gaan doen. En dat is gelukkig wel gebeurd. Dromen zijn uitgekomen.

0: Tok.
1: Oh, het is geen kip. Oké. Het is geen kip, zei ik. Tok, tok, tok, tok, tok. Het is talk. We talk to each other. Olivia Dune. Dean bedoel ik. Met haar die prachtige stem is ze. Die krijgt de grootste carrière. Dat voel ik gewoon aan mijn water. Niet aan mijn grote teen, maar aan mijn kleine teen. Dat voel ik gewoon aan. Als je last van je teen hebt, ja, dat, dan heb je wel een probleem. Dan moet je wat aan je tenen gaan doen als je het steeds aan je voelt aan je teen, toch? Maar ja, die kleine teen kan ook een grote teen zijn. Het ligt er aan hoe groot die kleine teen is. Begrijp je hem?

Rufus, samen met Chaka Khan. Vanaf het eerste liedje wat ze uitbracht. I'm Every Woman, inderdaad. Ja, dat heeft ze goed gedaan. Was ik al helemaal van die stem weg. En Rufus ook, echt een funkband. Dat is ook duidelijk te horen. Ik zag een keer een concert ook van ze. Was daar. En ze was toen al op leeftijd. Ik weet niet of ze is nog... Ja, met dat je dat zegt, zeg ik altijd. Hè. Ze is aardig op leeftijd. 73, 74. Ik kan wel zeggen, ze is er nog. Maar ze kan zo omgevallen zijn. Maar hoe zij daar danste. Wow, wow, wow. En zingen. En wow, wat een energie zit erin. En ik hou van dit soort mensen die gewoon energie hebben. Die nooit lopen te klagen en te zuren. Maar gewoon lekker positief in het leven staan.

Weet u het nog? Hoe oud was u? 15, 16, 17, 14, 13, 12? Sailor, 1975. Debuut en Sailor. Colin Blundstone en de Zombies.

Meezinggehalte zit er goed in hier bij deze. Ja, makkelijk. Wat? Oké. De zombies, ik zei bewust Colin Blunt stond erbij, want die zit er natuurlijk in. Die zat ook weer bij Argent, geloof ik. Of heb ik dan verkeerd? Nou, weet je wat? Ga lekker opzoeken. Ik doe het allemaal uit mijn hoofd, dus ik haal geen Wikipedia en dat soort dingen onzin erbij. Want die informatie klopt ook regelmatig niet. Dus vandaar. Het zijn natuurlijk ook hobbyisten, dus vandaar. Niks tegen hobbyisten, maar... Ik ben ook zelf een hobbyist. In allerlei dingen, hoor. Volgens mij heb ik hem al een keer gedraaid. En ik denk, nou, doe toch gewoon nog een keertje. Duncan Brown in The Wild Places. Ja, dat was een mooie opname. Mooie clip erbij met zijn vrouw die danste om hem heen. Of was dat wat met Jesse Green weer? Gaat u dat even opzoeken? Mooi. Morgen twee, volgende week wel veel als u mensen stuurt of zo. Nou, het zit erop. Volgende week zijn we er weer. Als het goed is, ik pak mijn biezen. Ik ga er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machete kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. De Belgische keeper Thibaut Courtois is positief over de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman prijst zijn prestaties bij Antwerp en kijkt uit naar een samenwerking. Over zijn interlands toekomst is Courtois nog onzeker. Na een gesprek met Van Bommel beslist hij of hij doorgaat bij de Rode Duivels. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album Top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van de Dire Straits op nummer 1. Taking you back!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn vijfde eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machet kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: waren de jongens van Wet Wet Wet.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: En de trucks zijn eigenlijk de geestelijke vader van het liedje. Ze brengen het uit in 1967 en scoorden een hit mee. De soundtrack van Four Weddings and a Funeral is een versie van Wet Wet Wet in 1994 te horen. En het werd ook een dikke hit voor hen in dat jaar. Love is all around. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, krijg je Somber te horen met My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie alweer een hele fijne avond toewensen. Ja, het is weer voorbij gevlogen de afgelopen week, hè? Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Maar ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik zou zeggen, maak het thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren, lekker gezellig en geniet de komende twee uurtjes samen met ons mee. Van bijvoorbeeld Niels Lofgren. Hij had een hele grote hit te pakken. Dat was in 1979. Zometeen, dat fijne. Shine Silently. Na een klepper uit 1988 voor Farringen. I don't want to live without you. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio. Ah.

0: Taylor Swift samen met de Dixie Chicks kwam in 2019. Soon You'll Get Better. Dit is Liefde Enzovoort. En dat wil zeggen dat we een liefdeshoroscoop voor jullie hebben in het programma. Dat is elke week zo en natuurlijk is dat vanavond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we eens kijken wat er met jou allemaal staat te gebeuren. De komende week, maar dan wel op het vlak van de liefde. Hoe is het dus met jouw liefdesleven gesteld? Wel, daar gaan we eens een blikje op nemen. En dat doen we straks in deel 2, dus je hebt nog heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, het staat ook nu weer gewoontegetrouw alvast volledig na te lezen via onze Facebookpagina van Liefde Enzovoort. En dat schrijf je liefdespatie ENZ. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. Ga daarvoor naar @lex_degroot. En dan gaan wij ondertussen luisteren naar Bruno Mars met dat fijne Risk It All. En eentje voor de kast. Geschreven voor de Friese speelfilm De Gouden Swipe. Het lied gaat over het maken van een bewuste keuze voor een aanvankelijk verboden liefde en het achterlaten van het verleden om samen een nieuwe toekomst te starten of een nieuwe dag. Het is in het Fries, in Nijedij.
1: De nacht

Een dikke hit had ze met deze True Colors. In 1986 ook alweer. Cyndi Lauper, daar hebben we het natuurlijk over. En als je ze nog eens wilt bekijken naar True Colors of andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd zijn, hebt horen voorbij komen, wel, ik heb ze verzameld op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Niet alleen dat vind je daar terug, maar ik had het er net al over, ook het liefdeshoroscoop staat er weer netjes geparkeerd. En ook weer een link naar Mixcloud. Want je kan de Liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om jou de weg naar Mixcloud gemakkelijk te maken, dus de link staat ook eveneens op de Facebookpagina. En je vindt ons onder Liefde spatie ENZ. En oh ja, moest je het natuurlijk nog niet hebben gedaan, liken of volg de pagina dan ook. Wij gaan zo meteen heel ver terug in de tijd. Ik neem je mee, namelijk naar 1962, bij Andy Williams en A Summer Place. En deze is voor Donny Osmond, Breeze On By. Baby.

Jermaine maakte deel uit van de Jackson 5, totdat de broers besluiten te vertrekken bij Motown. En als man van Hazel Gordy en de schoonzoon van Berry Gordy, de oprichter van Motown, kon Jermaine het niet over zijn hart krijgen om te wisselen van platenmaatschappij. Broer Randy neemt zijn plaats over in de band en de broers gingen toen verder als de Jacksons. Jermaine Jackson, ook een hit gescoord met Piazzadora, When the Rain Begins to Fall, weet je wel? Dit kwam uit 1985. Do what you do. Natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want Liefde enzovoort is nog lang niet afgelopen. Je krijgt dan ook in deel 2 van mij straks het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, nog eventjes geduld. Het komt eraan in deel 2. In dit uur nog eentje van bijvoorbeeld The Bar Case uit 1980. Running In and Out of My Life. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terecht staan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn 5e eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Franse Avalon is de stem van de Haïtiaanse zangeres Yannick Etienne te horen. Brian Ferry hoort haar stem wanneer hij door de gang van een New Yorkse studio loopt en wist meteen wat hij voor de plaat nodig heeft. Op de hoes van het album Avalon staat trouwens een figuur met helm en valk die over het water uitkijkt. Deze figuur is de toenmalige verloofde van Brian Ferry, Lucy Helmore. Avalon van Roxy Music uit 1982. En daarvoor Somber, My Body Isn't Ready. Dit is Liefde Enzovoort, het meest romantische programma van de Lage Landen. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje krijg je van mij de allermooiste love songs van toen en van u. Met natuurlijk niet te vergeten, ja, het komt er eindelijk aan. Het liefdeshoroscoop. Nog 3 plaatjes geduld. Maar we gaan die tijd wel heel fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje voor Andy Gibb. Uit 1977 zometeen. I just want to be your everything. En wat dacht je van dit pareltje? Raf Ravenscroft uit 1985. Maxine. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: 2022. Deze voor Guido van de Graaf. Ich liebe dich. En hij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, daar is het nu tijd voor geworden om er eens naar te kijken.
1: Ram?
0: Je voelt dat het tijd is om minder te twijfelen en meer te genieten van wat zich aandient. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen een ontspannen gevoel geeft. Bij koppels zorgt een spontaan uitstapje voor nieuwe energie. Tegen het weekend groeit het vertrouwen in elkaar. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je verlangt naar zekerheid, maar deze week vraagt de liefde ook een beetje durf. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die heel anders is dan hun gewone type. Bij koppels brengt een eerlijk gesprek opnieuw warmte in de relatie. Soms ontstaat de mooiste verbondenheid uit een klein gebaar. 4 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je sociale kant komt volop naar voren. Singles trekken gemakkelijk de aandacht en kunnen een bijzonder leuke ontmoeting beleven. Bij koppels zorgen humor en luchtigheid voor een ontspannen sfeer. Vooral het komend weekend voelt als een dag waarop alles vanzelf lijkt te verlopen. Tweeling, jij bent de winnaar deze week, met 10 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je hebt behoefte aan duidelijkheid en merkt sneller wie echt moeite voor je doet. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die oprecht interesse toont. Bij koppels helpt het om verwachtingen rustig uit te spreken. Dat voorkomt onnodige misverstanden. Kreeft. Je hebt er 5 verdiend.
1: Leeuw.
0: Je hoeft deze week niets te bewijzen. Singles kunnen iemand ontmoeten die vooral valt voor je natuurlijke uitstraling. Bij koppels zorgt een rustige avond samen voor meer verbondenheid dan een drukke planning. De liefde zit deze week in de eenvoud. 2 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat het verleden makkelijker los en kijkt opnieuw vooruit. Singles kunnen een onverwachte klik voelen met iemand die ze al langer kennen. Bij koppels brengt een gezamenlijke beslissing meer vertrouwen voor de toekomst. Het weekend voelt bijzonder hoopvol aan. Maagd, je hebt 8 knuffelpunten verdiend. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
1: The best oldies station.
2: Golden Oldies Radio.
1: Liefde enzovoort. Laat je niet omgaan.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je charme blijft niet onopgemerkt, maar je verlangt vooral naar echtheid. Singles kunnen iemand ontmoeten die onmiddellijk een vertrouwd gevoel oproept. Bij koppels zorgen kleine attenties voor een warme sfeer. Een spontaan compliment doet wonderen. Weegschaal, 6 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Niet alles verloopt zoals je vooraf had verwacht. Singles kunnen twijfelen of iemand wel dezelfde gevoelens heeft. Bij koppels is geduld belangrijker dan gelijk willen krijgen. Door rustig te blijven ontstaat vanzelf meer duidelijkheid. 3 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je optimisme werkt aanstekelijk en brengt mooie ontmoetingen op je pad. Singles kunnen tijdens een onverwachte activiteit iemand leren kennen die hen blijft bezighouden. Bij koppels zorgt spontaniteit opnieuw voor plezier en verbondenheid. Samen lachen doet deze week bijzonder veel. Boogschutter, je hebt er 9 verdiend.
0: Steenbok.
1: Je voelt dat je wat vaker mag tonen wat er in je hart leeft. Singles mogen gerust zelf de eerste stap zetten. Bij koppels brengt een open gesprek opnieuw rust en vertrouwen. Een klein romantisch moment blijft lang nazinderen. 1 knuffelpuntje voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Je kijkt met een frisse blik naar de liefde. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door zijn of haar originele ideeën. Bij koppels brengt een onverwachte uitnodiging opnieuw leven in de relatie. Richting het volgende weekend voel je meer verbondenheid. 8 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je straalt rust uit en dat werkt bijzonder aantrekkelijk. Singles kunnen een warme ontmoeting beleven die langzaam maar zeker groeit. Bij koppels zorgen begrip en aandacht voor een sterk gevoel van veiligheid. Je merkt dat liefde tijd mag krijgen om te bloeien. Vissen, jullie hebben deze week 4 knuffelpunten. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje nalezen. Want het staat op onze Facebookpagina. En dat schrijf je Liefde Spatie ENZ. En natuurlijk kan je het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. Onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

0: favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.
1: Radio met gevoel, liefde enzovoort.

betekende de internationale doorbraak voor deze Nederlandse band Vandenberg. Het debuutalbum met daarop deze Burning Heart werd trouwens opgenomen in de Soul Studios in Cookham, Engeland. En deze studio was destijds eigendom van niemand minder dan Jimmy Page, de legendarische gitarist van Led Zeppelin. Vandenberg uit 1983.

te horen krijgt, ja, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Straks natuurlijk weer lekker slapen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terecht staan voor mogelijke corruptie. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Een nummer dat door meerdere artiesten is gezongen. Maar deze Nederlandse zangeres deed het het beste, vinden wij hier bij De Late Avond. Bonjour, je hoorde The Ladder.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Met deze mooie aflevering van De Late Avond. We gaan weer heerlijke muziek voor je draaien, dus blijf lekker luisteren. En we hebben een paar leuke onderwerpen te behandelen. Zometeen een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de toeristische tour op. Hij ging op vakantie in Zeeuws-Vlaanderen en ging daar luisteren naar wat de mensen daarvan hun omgeving vinden. Nou ja, je hoort het straks hier in de show. Mooie reportage en ook in een prachtig dialect. Geweldig. Verder een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben vandaag over iets totaal anders. Hij gaat het hebben over de meeltor. Wat is dat nu weer? Ja, een leuk diertje, maar wat is daar bijzonder aan? En welke relatie heeft dat tot ons, wij mensen? Nou, je gaat het straks allemaal horen. En er staat gratis museumbezoek op de agenda. Waar en hoe? Dat hoor je straks hier in de show, hier bij

0: Tja, opeens ging ze jazz zingen. En niet verkeerd. Monique Kleeman. Cool hoor je hier in de show. En Shania Twain en You Got Away. Het is voor ons reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Een Fries is een Fries. Net zoals iemand uit Limburg toch wel bepaalde kenmerken met zich meebrengt. Maar wat is nu eigenlijk een typisch Zeeuws-Vlaming? Jeroen van Gent ging op vakantie, nam zijn recorder mee en ging op vakantie dus in Zeeuws-Vlaanderen en vroeg, wat is een Zeeuws-Vlaming eigenlijk en hoe voelt dat? En hier zijn de antwoorden.
1: Ja, want wat is nou typisch Zeeuws-Vlaams? Hoe leg je dat uit aan de visite die komt? Of aan iemand aan de telefoon of whatever. Ik leef in Zeeuws-Vlaanderen. Sterker nog, ik ben er geboren. Ja, nou, en wat is dat dan?
2: Oh, misschien mag ik dat aan de raad?
1: Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen überhaupt? Ja, hè?
3: Überhaupt, ik kom van Walcheren.
1: Oh, maar u woont nu hier?
3: Ja, al 45 jaar.
1: Nou, en even kort wat vragen. Wat is typisch Zeeuws-Vlaams?
3: U zegt van, ja, de kust, strand, zon, zee, strand.
1: U zegt, u heeft altijd op Walcheren gewoond, als je het nou vergelijkt, Walcheren en hier?
3: Ja, Walcheren ook een beetje hetzelfde, maar dit is meer België, meer Bourgondische.
1: Ah,
3: ja.
1: En waar blijkt dat uit? Hoe komt dat omhoog? Waar zie je dat in?
3: Ja, er zijn hier natuurlijk ook veel Belgen die hier ook komen eten en drinken. Het is allemaal wat verfijnder,
1: Hey.
3: Mosseldorp natuurlijk, Filipijnen.
4: Typisch heel Vlaams.
1: Ja.
4: Alleen het woord Vlaams wat eraan geplakt is bij Zeeuws.
1: Ja.
4: Nee. Maar typisch Vlaams, dat zou ik niet weten hoor.
1: Ik wou net zeggen, dat is semantisch, maar het is een beetje Vlaams toch? Ook wel?
4: Jawel.
1: Een beetje Belgisch?
4: Jawel. We duiken veel de grens over, hè. Vooral op de tanken. Het is veel goedkoper daar.
1: Ja, dat is ook een voordeel. Dat is ook een hele goeie. Wat is typisch Zeeuws-Vlaams?
5: Wilderuider en zuider.
1: Wat is typisch Zeeuws-Vlaams? Dat is echt van ja, dat heeft Noord-Holland niet, Zuid-Holland niet, Friesland niet.
6: Zat maar zaan.
5: Zat maar zaan, ja, ik weet het niet.
6: Zat maar zaan.
1: Wat is dat?
5: Strand.
6: Zal het maar zeggen.
1: Ah.
6: Zat maar zaan.
5: De kust.
1: Ja.
5: Het strand, de Westerschelde.
1: Ja.
5: Zowel Zeeuws-Vlaanderen als de overkant.
1: Dat zijn ook echt verkoopargumenten voor toeristen? Of niet?
5: Ja, denk het wel.
1: Is dat ook leuk toerisme? Dat hier allemaal andere mensen langs lopen?
5: Soms wel, soms niet. Kan ook wel eens te druk zijn.
1: Ja. Mag ik u wat vragen voor de radio? Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen?
7: Nee, ik sta hier op mijn man te wachten, want die heeft een boodschapje voor me gedaan. En ik kom niet uit Zeeuws-Vlaanderen.
1: Oh, want daar gaan de vragen over. Hè? Ja,
7: jammer. Goedemiddag.
1: Ja, maakt niet uit. Hartstikke
8: bedankt. We komen elk jaar, maar we veel beter er niet over.
1: Oké. Nee, het zijn wel chauvinistische vragen, dus dan ga ik gewoon weer. Dank u wel. Ja, maar en wat is nou typisch Zeeuws-Vlaams? Dat je zegt van, nou, daar kunnen we voor wakker maken en dan noem ik zo meteen op.
3: Zeekraal. Ja, ik weet het niet of.
1: Zeekraal?
3: Ja, ik weet niet of ze. Dat kan je hier plukken aan de kust.
1: Ja.
3: Land van Saafden. Ja, ik weet het zo, hou niet eens. Ja.
1: Maar omdat u uit Walcheren komt, dan bent u hier terechtgekomen. Dan ziet u, oh, dat is typisch Zeeuws-Vlaams. Dat bedoel ik eigenlijk. Of...
3: Ja, nou ja, het was voor het werk, dus.
1: Wat maakt Zeeuws-Vlaanderen nou Zeeuws-Vlaanderen?
4: Ja, daar moet ik toch even hard over nadenken hoor.
1: Ja, als je het aan de ander uit moet leggen, zeg maar. Een visite die komt bijvoorbeeld, of zo.
4: Een visite die komt?
1: Ja, noem maar wat.
4: Ja, die zeggen altijd, jullie wonen ergens in de Rimboe ver weg. Ja,
1: en dat is negatief.
4: Ja, dat is, dat hoor ik ook vaak.
1: En hoe verdedigt u zichzelf dan?
4: Nou, ja, we wonen hier lekker rustig, joh, zeg ik dan altijd.
1: Kijk, lekker rustig is een belangrijk punt.
4: Ja, dat is zeker zo. Ja, wat, ik zou niet weten wat typisch Vlaams is.
5: Typisch heel Vlaams.
1: Ja.
5: Ja, kan ik eigenlijk zeggen. De gemoedelijkheid hier zo.
1: De?
5: Gemoedelijkheid, de rust.
1: Want die is hier nog.
5: Ja.
1: Ja. Ja. En dan komt u ergens anders in de grote stad, ergens weet ik veel, en dan valt dat misschien op, negatief dus.
5: Ja, ik vind het prachtig om eens een keertje in de drukte te zijn, maar dan ben ik weer heel blij dat ik weer terug thuis ben.
1: Lekker. Kijk, dat is hem.
5: En ik woon ook in het buitengebied. Ik woon tegenover een natuurgebied, dus heerlijk. Zou ik niet kunnen missen.
1: Maar wat is nou typisch Zeeuws-Vlaams?
9: Typisch Zeeuws-Vlaams.
10: Zeeuws-Vlaams, ja.
9: Typisch Zeeuws-Vlaams, wat?
10: Ja. Daar ben je gewoon mensen onder elkaar hier allemaal, hè. Die helpen elkaar allemaal om. Ja. En als er van andere dingen komt, die weet niet hoe het is, is hier Vlaanderen.
11: Ja.
10: Maar hier zo, ja, dat is ja, fantastisch hier te neuzen, is dat. Overal. En op die dorpjes komt ook overal, dat is dat zo. Ja hoor.
11: Er zit wel een verschil tussen Zeeland en Zuid-Vlaanderen.
10: Om Zeeland aan de overkant, deze hier Vlaanderen aan deze kant. Ja. Ja, daar zit weer een groot verschil in.
11: En dat moet ook zo blijven?
10: Ja, zeker weten. En, ja, zeer Vlaanderen, ja. Ja.
11: Nee, maar er zitten verschillen. Ik bedoel, Zeeuwen zijn niet Zeeuws-Vlaams.
10: Nee, nee, zeer Vlaams. Oh, meer Belgisch hoor.
11: Ja.
10: Oh, ook wel hoor.
11: Dat dacht ik ook.
10: Maar namen we veel naar België. Ook winkelen en tank namen we altijd.
11: Wat onderscheidt u van een Zeeuw?
10: Ja, schitterend hè. Ja. Ik zou hier nooit opdonderen. Dat is hier de kwal. Dat is hier Vlaanderen. Dat is het mooiste van allemaal. En Terneuzen, dat is toch, ja. Dat is gewoon een mooie plek.
11: Ja.
10: Om te wonen en om die dorpjes overal. Dat is toch allemaal mooi en alles, hè?
11: Ja.
10: Hey?
12: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Yo, dat zijn natuurlijk hier in de show met zijn legendarische Champs-Élysées. Gezellig. En wat hoorde je ervoor? Oh ja, Trobolo. Belachelijk nummer. Als je denkt bij jezelf, wat is dat voor een herrie? Maar deze zanger is een Russische zanger. Die zingt volle zalen, volle stadions. Althans, jaren geleden een belachelijk lied. En je zou eigenlijk het filmpje erbij moeten bekijken. Want dat is echt wel geweldig. Je denkt er bij jezelf, dit is beter geen muziek dan helemaal geen muziek. En het was op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want hij vond het echt wel passen bij zijn reportage. Ik niet, maar hij dus wel. Straks een mooie column van Midas Dekkers. Komt eraan, hè? Het gaat over de mailtoort. Nou, deze van Stephanie Mills. Never knew love like this before.

0: Viltor. Onbekend maakt onbemind. Houdt dat in dat bekend bemind maakt? Vroeger dacht ik van wel. Zo gauw ik kon, werd ik bekend. Ik ging op de televisie komen. Een van de eerste keren dat ik erop geweest was, bij Sonja, toen nog bijna net zo jong als ik, nu nog net iets ouder, keek ik op straat steels om me heen of iemand me al herkende. Het was meteen raak. Hallo, riep de vrouw van de bloemist die net haar planten buiten zette. Ben jij niet die bioloog? Trots beaamde ik haar veronderstelling. Dat is mooi, zei ze. Ik heb net een bioloog nodig. Zou jij me even kunnen helpen om die grote pot daar met die palm te versjouwen? Het leukste van op straat herkend te worden is de verbazing in de ogen van de mensen dat je er hetzelfde uitziet als thuis op de buis. Wat hadden ze dan gedacht? Alleen kunnen ze soms je gezicht niet koppelen aan je naam. Dat zijn de door een bekend mens meest gevreesde momenten. Dat je rustig in een café zit. Je probeert je krantje te lezen, maar je ziet het even verderop al misgaan. Er zit een vent die naar je loert. En loert. En loert. Na een minuut of 10 trekt hij, geholpen door een extra pilsje, de stoute schoenen aan, komt hij op je af. Dan volgt de verschrikkelijke vraag. Hoe heet u ook weer? Verslagen herinner je je hoe leuk het was om niet bekend te zijn, maar je moet altijd netjes antwoord geven. Martin Gaus, zeg ik in zo'n geval. Meestal gaat de man dan terug naar zijn plek, blij dat zijn wereld weer op orde is en wenkt hij de barman. Geeft u die meneer op de hoek een borreltje, zegt hij, net niet zacht genoeg. Weet u wie dat is? Dat is Martin Gaus. Tegenwoordig komen ze ook al aan mijn deur om de tol van mijn roem te innen. Met een potje in de hand. In dat potje zitten beestjes. Die hebben ze thuis gevonden. Of ik weet hoe ze heten? Meestal weet ik het meteen, omdat het meestal gewoon een meeltor is. Dan stel ik de mensen gerust, want dan gaat het om dat ze weten dat hij hun huis niet opeet en niet in hun lichaamsopeningen kruipt. Opgelucht als een patiënt die net gehoord heeft dat het toch geen kanker is, schudden ze mijn hand. Ik schud terug met de voldoening van zo'n patiënt zijn arts. Maar laatst kende ik de vent met het potje aan mijn deur beter dan hij mij. Het was een vaag soort achterbuurman die ik ooit mijn poes een trap had zien geven. Helaas was het weer een onschuldige meeltor. Maar dat belette me niet kleurrijk te schilderen wat een verwoesting een insecten aan kunnen richten. Hele funderingen knaagden ze aan. En als je er één zag, had je er minstens 10 die zich nu ongetwijfeld aan het vermenigvuldigen waren. Verhuizen leek me het beste, zei ik, voor de taxateur ze zag. Mijn laatste ontmoeting met mijn eigen bekendheid had ik op een beurs in Utrecht. Hal na hal, in vele duizendtallen, liepen de mensen gezellig langs de kraampjes met antieke curiosa. Een man hield me staande om te zeggen hoezeer hij van mijn programma's genoot. Dank u wel, zei ik. Of ik het niet erg vond, vroeg de man, dat hij me hiermee lastig viel. Wel, nee, zei ik groots. Ik hoor liever dat u ervan houdt dan dat u zegt er niks aan te vinden. Maar als ik er niks aan vond, had ik u niet staande gehouden, zei de man. Mismoedig keek ik om me heen. Eindelijk begreep ik wat al die voorbijgangers dachten.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Survivor hier in de late avond met The Search is Over. Mm-hmm. En dan voor het goede doel en vriendschap. Een aantal musea doen aan armoedebeleid deze zomer. We willen graag dat mensen zonder al te veel geld naar hun musea komen. Je hoort er zo meteen heel veel meer over. Na deze van Stevie Wonder, My Cherie d'Amour.

0: gratis museumbezoek en een onderzoek naar Vlaardingse klederdracht. We praten hierover met Claudia Steur van Museum Vlaardingen. Welkom Claudia.
1: Dankjewel.
0: Claudia, hoe is het eigenlijk gesteld met het museumbezoek door gezinnen tegenwoordig?
1: Nou, we kunnen zeker nog wel wat aanloop gebruiken. Dat klopt. Met de zomervakantie in vooruitzicht hebben we goede hoop.
0: Ja, nou vind ik dat musea best wel heel erg hun best doen om een programma activerend te maken. Doen jullie dat trouwens ook?
1: Nou ja, bij elke tentoonstelling bedenken we natuurlijk randprogrammering eromheen. Dus dan zetten we activiteiten op om meer bezoekers aan te trekken.
0: Dat klinkt goed. Nou, is het natuurlijk ook nog best wel een hap uit je portemonnee. En ik heb me laten vertellen dat er gezinnen zijn die zich daardoor laten tegenhouden. Maar er schijnt licht te gloren aan de horizon voor die gezinnen. Wat voor positiviteit kan je daarover melden?
1: Ja, nou ja, wij vinden het inderdaad heel belangrijk dat museumbezoek voor iedereen toegankelijk is. Kunst, cultuur en de verhalen van onze stad. En daarom hebben wij dus gratis kaartjes beschikbaar gesteld voor gezinnen met een kleine beurs in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
0: Ja, want gemiddeld als een gezin met twee kinderen, die is toch wel tussen de 20 en de 30 euro misschien wel kwijt, hè, voor zo'n bezoek.
1: Ja, dat loopt zeker op inderdaad.
0: En dan hebben ze misschien nog niet eens wat te drinken. Nou, dat is een heel goed initiatief. Door wie wordt dat initiatief eigenlijk uitgevoerd? Wie regelt dat?
1: Nou ja, het museum ligt aan de basis. Maar we werken hiervoor samen met de voedselbanken in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. En de kledingbank in Vlaardingen.
0: Ja?
1: En zij verspreiden namens ons alle kaartjes onder de gezinnen. En overigens hebben ook alle vrijwilligers van deze instellingen gratis kaartjes ontvangen voor het museum.
0: Ja, dus dan weet je in ieder geval zeker dat het allemaal precies bij de doelgroep terechtkomt.
1: Ja, juist. Ja.
0: Ja. Wat is er deze zomer eigenlijk te zien bij jullie?
1: Nou, natuurlijk hebben wij de vaste collectie. Dus dat is een stukje visserij, een stukje romantische kunst van de kunstenaar Arie Pleizier. En daarnaast hebben we twee bijzondere kunsttentoonstellingen. Ligt in de tijd van Winnie Teschmacher en reality architect van Dwight Harold Marika.
0: En dat ligt in de tijd, wat wordt er daarbij getoond?
1: Ligt in de tijd, dat is heel bijzonder, dat is glaskunst van een glaskunstenaar, Winnie Teschmacher. En die kunst is gepresenteerd in de uitbouw van het museum. Dus daar gaat het eigenlijk een interactie aan met de omgeving.
0: Mooi. En die andere tentoonstelling, Reality Architect, geloof ik, hè? Wat is daar te zien?
1: Reality Architect, dat is inderdaad een van onze nieuwste tentoonstellingen. Ja, daar is ook heel bijzondere kunst te zien. Het zijn trouwens allebei tentoonstellingen van kunstwerken die echt met heel veel aandacht en een langdurig maakproces vervaardigd zijn. En in het werk van Dwight Marika kun je dat ook heel goed terugzien. Want hij bouwt zijn kunstwerken echt laagje voor laagje op. Dus hij schildert een laagje verf en daaroverheen brengt hij opnieuw een laagje aan. En daar komen dus zowel schilderijen uit voort als grote sculpturen. Dus nou, dat is echt wel indrukwekkend.
0: Ja, ik hoor het de moeite waard. Nou, mooi initiatief, die gratis kaartjes. Dat is een heel duidelijk verhaal. Nou, dankjewel Claudia Steur van Museum Vlaardingen voor je toelichting.
1: Jullie ook heel erg bedankt.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: Savage Garden. Truly, madly, deeply. Wat een liefdeslied is dat. Oh ja, Tera Cox. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. Aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Het is alweer voorbij voor vanavond. Maandag is er weer een Late Avond. En dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting met mooie muziek ook weer. En ook interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om dan ook weer te luisteren. En we nodigen je dan ook van harte uit. Ik ga er van tussen. Maar ik heb nog één prachtig nummer voor je van Kamaal. The Elephant Song uit 1975. Een enorme nummer 1 hit die maar bleef hangen op nummer 1. Heel, heel, heel lang. Goed, ik wens je voor zo meteen wel te rusten. Het is een mooi slaapliedje trouwens. Dus dat zal wel goed komen. Mooie droom. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio. For 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971, de album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels, Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, 1. Golden
3: Oldies Radio. Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Hits from music's gold.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldie.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroepproductiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van AHOLT-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gillet en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.
2: Always feel good, golden oldies radio.
3: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.